0: Fight Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
4: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.
2: You're so ugly. Nobody likes you. You were born a mistake.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaai mee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zij...

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
3: The Weekend Show.
4: The Weekend Show.
5: 24 uur per dag, het geluid van hoop.
6: Dit is Guard Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Wow.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de Schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijds, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
4: Holy, holy, holy,
5: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics op onze podcast en op God Radio. Ik ben jullie host Johan Toet en ik vind het weer een eer om met jullie vandaag een nieuwe les door te gaan nemen van deze serie. Wat ik even met jullie wilde delen is gewoon hoe ongelooflijk gezegend we worden door alle getuigenissen die binnenstromen. Niet alleen van deze serie One Basics, maar gewoon van mensen die onze boeken hebben gelezen. Mijn boeken hebben gelezen. En daar gewoon zeg maar een transformatie door hebben ondergaan. Mensen delen, ik was op de camping en naast de Bijbel in de caravan lag ook jouw boek. Hoe geweldig is dat? En dat dan leest en dan vervolgens zo aangeraakt en bemoedigd wordt om zelf ook weer in vuur en vlam voor de Heer te komen. Krijg ik getuigenissen van ja, ik zat in de gevangenis en ik kreeg jouw boek onder ogen en ik had hem gelezen in mijn cel. En er staat aan het einde van het boek dat als je op je knieën gaat om Jezus aan te nemen als je Heer en Verlosser, dat je dan veranderd zou worden. En ik ben toen op mijn knieën gegaan en ik heb Jezus aangenomen als mijn Heer en Verlosser. En mijn leven werd gewoon compleet veranderd. Ik heb rust en vrede in mijn hart gevonden en ik weet gewoon dat ik nooit meer dezelfde ben en daar wil ik je voor bedanken. Weet je, we krijgen zulke mooie, mooie getuigenissen binnen. Ik kan gewoon misschien dat we dat een keer doen in de herrie met de toeters afleveringen, maar gewoon getuigenissen delen van mensen. Weet je, want er zit kracht in getuigenissen. Er zit zoveel kracht in jouw getuigenis. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn getuigenis en hoeveel God daarmee doet. Gewoon, ik bedoel, ik ben er wel een keertje klaar mee om te vertellen wat ik allemaal heb uitgevreten. Maar hij gebruikt dat gewoon om andere mensen tot hem te trekken. Weet je, en daarom is het zo belangrijk dat we onze getuigenis delen. Boek Handeling is één grote getuigenis, weet je. Gewoon van wat God allemaal aan het doen was. En mensen komen erdoor tot geloof en worden bemoedigd en aangeraakt en genezen. En gaan zo maar door. Weet je, en ons verhaal, jouw verhaal is zo ongelooflijk belangrijk. We gaan nog les hebben over getuigen zijn, het koninkrijk prediken en al die dingen meer. Maar het is zo mooi om, en niet voor om dan mezelf op een of andere manier een schouderklopje te geven van oh, we doen toch wat goed of zo. Want ik weet dat ik goede dingen aan het doen ben, want ik wandel in de wil van de Vader. Het is niet mijn werk, maar het is zijn werk door mij heen. Amen. Ik verbeeld me eigen helemaal niks. Want als God één draadje in mijn hersenen andersom legt, dan zit ik als een kastplantje te kwijlen achter de geraniums. Dus ik weet dat hij het is en niet ik het ben. Maar het is fantastisch om terug te horen wat er gebeurt met die mensen door het werk dat God door jouw leven heen doet. Het is gewoon fantastisch. Ik krijg berichten uit Amerika. Ik krijg berichten uit Zuid-Amerika. Ik krijg berichten uit Engeland. Ik krijg berichten uit weet ik veel waar allemaal vandaan. De meest bizarre verhalen gewoon van mensen in de Filipijnen. Ik heb je boek gelezen, ik heb je getuigenis gehoord, ik heb je preek geluisterd. Dit is wat het met me heeft gedaan. Hele gezinnen die worden hersteld, hele gezinnen die tot geloof komen. Mensen die spontaan genezen worden onder het luisteren naar mijn boodschappen of naar mijn studies. Weet je, en het is te veel om op te noemen. Maar ik wil God daar gewoon de eer en de glorie voor geven. En ik wil hem daarvoor danken. Het enthousiasmeert mij en het geeft me drive om door te gaan. Om te weten van ik ben op de goede weg. Weet je, en Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u al die middelen gebruikt, Heer. Inclusief mijn leven en het leven van Brenda. En dat u ons gebruikt, Heer. Om uw naam groot te maken onder de mensen. Om uw naam te verheerlijken onder de mensen. Zodat ze u de glorie zullen geven. Vader, dat mensen tot een punt komen van dat ze u ook willen leren kennen. Omdat ze geloven van, oh wauw, als God dat kan doen in het leven van Johan en Brenda, dan kan hij dat zeker ook in mijn leven doen. En hoe waar is dat, Vader? Want u heeft de wereld zo lief. En u wil niet dat de enige verloren gaan. En u heeft geen favorieten. En een ieder die de naam van de Heer aanroept zal zalig worden. En alle beloftes in Christus Jezus zijn ja en amen voor een ieder die gelooft. Dank u wel, Vader, dat u zo een vrijgevige, goede, liefdevolle, fantastische Vader bent. Dank u wel, Vader. Vader, alle eer en alle glorie, het is allemaal voor u. Alle getuigenissen zijn er om u te verheerlijken. Want wat bent u groot en wat bent u machtig. Wat bent u, lieve papa. Ik hou van u, Vader. En ik geef u alle eer ook zo met deze studie, waar we zo meteen weer aan gaan beginnen, Heilige Geest. Bekrachtig het. Raak hen aan in hun hart en transformeer hen, hun denken. Vernieuw het. En laat uw zalving op hen neerdalen. Zodat ze uw aanwezigheid mogen ervaren. En dat ze vrij mogen gezet worden van dingen waar ze mee rondlopen, mee worstelen, waar ze tegenaan lopen. Misschien hadden ze vandaag wel een dag dat ze helemaal nergens geen zin in hadden. Misschien is er wel iemand die luistert die zoiets had van,

Amen. Amen. Weet je, ik kan zo gewoon een half uur gewoon, als ik mijn ogen sluit, God loven en prijzen en danken en aanbidden voor wie die is en wat hij voor ons heeft gedaan. Hij is zo'n fantastische God, daar raak je gewoon nooit over uitgepraat. Weet je, stromen van levend water zullen uit je binnenste opwellen. Vanuit die bron, de Heilige Geest, want hij sprak over de Heilige Geest toen hij dit zei. Vanuit die bron van de Heilige Geest, stromen van levend water. Als je gaat spreken over de goedheid van God, de gunst van God, de zegen van God. Als je gaat spreken over zijn genade, over zijn liefde, over de dingen die hij gedaan heeft in jouw leven. Kan het niet anders dan dat je boven jouw problemen uit begint te stijgen. Het kan niet anders dat je boven jouw uitdagingen begint uit te stijgen. Boven je gevoelens en je emoties die misschien niet in lijn zijn met het woord van God. Boven je depressie, boven alles begin je uit te stijgen. Want ik bedoel, hij is zo groot en zo goed dat er is geen enkel andere reden dan alleen maar hem loven en prijzen. Want dat is wat hem toekomt. En je wordt gewoon blij. Als je aan God denkt, word je gewoon blij. En dan kan je niet meer ophouden om te spreken over wie hij is en wat hij voor jou heeft gedaan. En over zijn goedheid. Je kan alleen maar loven en prijzen. Halleluja. Maar goed, daar gaat deze les niet over. Deze les die gaat over de identiteit. Onze identiteit in Christus. En als iets belangrijk is voor een wedergeboren christen, is dat hij begrijpt, of dat zij begrijpt, wat haar of zijn identiteit is in Christus. Wat is nou mijn identiteit? Want weet je, we leggen vaak onze identiteit in andere zaken. Mijn identiteit ligt in mijn werk, in mijn carrière. Mijn identiteit ligt in mijn bezittingen. Mijn identiteit ligt in mijn relaties of in mijn talenten of whatever it is. Ik ben een profvoetballer en daar ligt mijn identiteit. Ik ben dit of ik ben dat. Maar weet je, nu wij in de volheid gekomen zijn door de wedergeboorte, nu wij door de waterdoop en de doop met de Heilige Geest in die volheid zijn gekomen, is onze identiteit compleet veranderd. Onze identiteit is compleet en geheel getransformeerd en veranderd. Nou, en wij gaan vandaag gaan we het erover hebben, weet je, van hoe dat dan precies in zijn werk is gegaan en wat dat dan precies voor jou betekent. Kijk, Jezus sprak met Nicodemus in Johannes 3 en dan zegt hij tegen Nicodemus, toen die tegen hem zei van, ja, weet je, niemand kan deze werken doen als God niet met hem is. En Jezus zei tegen hem, hij zegt, voorwaar, ik zeg u. Nou, als er staat ik zeg u, dan betekent dat ik ben. Voorwaar, ik ben, zeg u, God zegt u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En in vers 5 van hoofdstuk Johannes 3 zegt hij, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, er zijn twee geestelijke koninkrijken. En het ene rijk, dat is van de duisternis, en het andere is het koninkrijk van God. En in Mattheüs 12 vers 2, daar zien we dat Jezus een demon uitdrijft. En die fariseërs die beginnen hem te beschuldigen. En die zeggen van ja, hij doet dat alleen maar door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Maar Jezus die kent hun gedachten. En dan zegt hij tegen hen in vers 25 van Mattheüs 12. Hij zegt, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En dus Jezus zegt heel duidelijk in deze Bijbeltekst, hij zegt heel veel in deze Bijbeltekst, maar voor nu in deze context zegt hij heel duidelijk dat de Satan een rijk heeft. Het rijk van de Satan. En dan zegt hij in vers 28, maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En hier spreekt Jezus dus over het koninkrijk van God. Dus er zijn twee geestelijke koninkrijken. Eén is het koninkrijk van de duisternis en het andere is het koninkrijk van God, het koninkrijk van het licht. Nou, we gaan het later ook nog wel hebben over het koninkrijk van God en wat dat allemaal precies inhoudt. Maar het koninkrijk van God, dat kun je alleen maar zien en dat kun je alleen maar binnengaan wanneer je opnieuw bent geboren. Kijk, dus zolang jij nog in de duisternis bent, zijn als het ware schellen voor je ogen. Dan hangt er een sluier voor je ogen. Zolang jij nog in de duisternis bent, kun jij het koninkrijk van het licht niet zien. Kun je het licht niet zien. De duisternis is absentie van licht. Dus als er geen licht is, dan ben je in de duisternis. Maar als jij opnieuw geboren wordt in Christus Jezus, dan word je overgezet. Kijk, toen ik nog mijn oude leven leefde, ik vind het altijd fijn om mijn eigen leven als voorbeeld te nemen, maar toen ik nog in mijn oude leven leefde, deed ik allerlei dingen en die deed ik alleen maar omdat ik blind was, doordat ik in de duisternis wandelde. Ik zou nooit de dingen gedaan hebben die ik toen deed als ik zou zijn zoals ik nu was. Want nu zie ik wat het werkelijk is. En nu zie ik de dingen in het licht. En omdat ik de dingen in het licht zie, herken ik de duisternis. En daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Dat haat ik, dat verafschuw ik. En daar wend ik mij van af en daar houd ik mij verre van. Van die

0: duisternis. Weet je, maar toen ik nog in de duisternis was, was ik daar blind voor. En ik had helemaal niet het idee dat ik aan het zondigen was. Ik had helemaal geen wroegingen en dingen als ik iemand opgelicht had of in de zeik genomen had of drugs verkocht had of weet ik veel wat. Ik had allemaal helemaal nergens geen last van. Waarom niet? Ik was in de duisternis. Ik zag dat niet. Ik had dat gewoon niet in de gaten. Ik liep echt als een blinde liep ik door deze wereld heen. Compleet in de duisternis, tassend in de duisternis. Weet je, en ik had er gewoon geen idee van. Maar nu, in Christus Jezus, Colossenzen 1 vers 13... heeft hij ons getrokken uit de macht van de duisternis... en hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dus toen wij ja zeiden tegen Jezus, werd er iets gebeurd. Je werd geplaatst in zijn licht. Je werd vanuit de duisternis geplaatst in zijn wonderbaarlijke licht. En daardoor kun jij nu het koninkrijk van God zien... en kun je het koninkrijk van God binnengaan. Weet je, mensen zeggen wel eens van, oh, heb je het licht gezien? Ja, ik heb het licht gezien inderdaad. En jij niet, blinde kip. Want ik zie nu hoe het werkelijk is. Ik zie nu het koninkrijk van God. Ik zie nu de dingen van de Heer. Ik zie nu het onderscheid tussen duisternis en licht. Ik zie nu wat goed is en wat kwaad is. Ik zie dat nu omdat mijn ogen zijn geopend. De schellen zijn van mijn ogen gevallen. Weet je, er is iets radicaals veranderd aan mij toen ik ja zei tegen Jezus. Hè? 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Dus jij was gebonden, maar nu ben je vrij. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je was duisternis, maar nu ben je licht. Weet je, er is iets veranderd. Er is iets radicaals veranderd. Maar waar ben jij dit allemaal geworden? Waar ben jij een nieuwe schepping geworden? Nou, dat is belangrijk om te weten, omdat wij zijn een drieledig wezen. Een drieledig wezen is zoals God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Zo zijn wij geest, ziel en lichaam. Weet je, wij hebben volgens 1 Thessalonië 5 vers 23 hebben een geest, een ziel en een lichaam. En heel veel mensen die denken vaak dat geest en ziel hetzelfde zijn, maar dat is absoluut niet waar. Dat is absoluut niet waar. Ik ga hier nog een hele les aan toewijden. Dus ik ga er nu niet te diep op in, maar ik zal het gewoon even licht aantippen. 1 Thessalonië 5, 23, daar staat... En mogen de God van de vrede zelf, uw geheel en al heilige... en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam... hier spreekt dus van die drieledig wezen... onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Nou, jouw vlees is jouw lichaam, dat is jouw voertuig... en daar beweeg je eigen in voort. En als je kijkt naar je uiterlijk, dan is er niet zo heel veel veranderd. Ik bedoel, jouw lichaam is na jouw wedergeboorte nog steeds hetzelfde... Als je een plofkip was voordat je wedergeboren werd... ben je nog steeds een plofkip nadat je wederom geboren bent. En als je niet was om aan te gluren voordat je Jezus aannam... ben je nog steeds niet aan te gluren nadat je Jezus aannam. Dat is natuurlijk gekkigheid, maar dat zeg ik altijd over mezelf. Dus neem alsjeblieft geen aanstoot. Ik bedoel, we zijn geen plofkippen, amen. We zijn allemaal Gods schepping en volmaakt in zijn ogen, halleluja. Maar weet je, jouw lichaam is gewoon niet veranderd na jouw wedergeboorte. Het is nog steeds hetzelfde gebleven. Nou, jouw ziel is jouw zintuigelijke mens... En jouw zintuigelijke mens gaat af op wat hij voelt, wat hij hoort, wat hij proeft, wat hij ruikt, wat hij ziet. En dat vormt dan uiteindelijk zijn denken. En dat is dus jouw ziel, dat is jouw zielse mens. Nou, die is na jouw wedergeboorte ook nog steeds hetzelfde. Je bent nog steeds exact hetzelfde in jouw ziel. Maar wat aan jou helemaal compleet nieuw is geworden, wat aan jou is veranderd, wat aan jou is getransformeerd, wat anders is geworden aan jou, dat is jouw geest. Jouw geest was dood. Jouw geest was in de duisternis. Jouw geest was besmet met zonde. Het was een zonde natuur. En daardoor wandelde jij in de duisternis. Jouw geest was gewoon een zombie, om het maar zo te zeggen. En zijn natuur was gewoon overgeven aan al zijn begeertes. En alle troep die je maar kunt bedenken. Omdat dat was gewoon wat het was. Het was dood. En het bracht geen leven voort. Nou, nu... ben jij opnieuw geboren. Jij bent een nieuwe schepping. Jij bent iets wat je nog nooit eerder was. En jij hebt nu de natuur van Christus gekregen. Jouw wederom geboren geest is nu heilig, puur en smetteloos geworden. En God ziet jou dus nu ook volmaakt in Christus. God ziet Christus in jou. Dat is wat hij ziet, dat is waar hij naar kijkt. Hij kijkt niet naar je wankelen, hij kijkt niet naar je trillen... hij kijkt niet naar je beven, hij kijkt niet naar je angsten... hij kijkt niet naar je falen, hij kijkt naar Christus in jou. Dat is wat hij ziet. God is geest en hij kijkt naar jouw wederom geboren geest. En wat hij dan ziet is Christus. Want de geest van God is in je hart uitgestort. De geest van de Zoon van God is in je hart uitgestort. Jij hebt de geest van zoonschap in jouw hart gekregen. Dat is wie jij nu bent. En jij hebt de natuur van God en dat is wat God ziet. In Colossense 2 vers 10 staat dat wij volmaakt zijn geworden in Christus, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Wij zijn volmaakt geworden. Weet je wat dat betekent, volmaakt? Weet je wat volmaakt betekent, lieve broeder of zuster, of wie jij ook bent? Volmaakt betekent volmaakt. Volmaakt betekent perfect. Volmaakt betekent af. Volmaakt betekent compleet. Volmaakt betekent vol. Dat is wie jij bent. Jij bent vol. Je bent compleet. Je bent af. Je bent rijk. Je bent helemaal perfect gewoon in de ogen van de levende God. En dat rekent meteen af met jouw onzekerheid, met afwijzing. Dat rekent meteen af met de slechte mening van anderen en je eigen verknipte zelfbeeld. Als hij zegt dat jij volmaakt bent, dan ben jij dat. Want God is geen mens dat hij liegen zou. Hij kan niet liegen. Ieder mens is een leugenaar, maar God kan niet liegen. En als hij zegt, jij bent volmaakt in Christus, ben jij volmaakt in Christus? Weet je, ik heb 4 kinderen. We zijn een samengesteld gezin. Prachtig mooi, het zijn gewoon mijn kinderen. Alhoewel ik misschien niet al mijn kinderen zelf heb verwekt, zijn het nog steeds mijn kinderen. En weet je, zo zie ik ze ook gewoon. Maar één van mijn kinderen, die had zo'n laag zelfbeeld van zichzelf. En ik had iedere keer, zei ik van, weet je, maar God ziet jou gewoon perfect. God vindt jou volmaakt. En dingen zei, ja, maar weet je, ik ben het niet met hem eens. zei ze dan. En dat was natuurlijk grappig, want ja, je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar dat betekent nog steeds niet dat het niet waar is. Dus als jij er nog steeds voor kiest om de leugen te geloven in plaats van de waarheid, betekent niet dat de waarheid dan nog steeds niet de waarheid is. Als God zegt dat je volmaakt bent, ben je gewoon volmaakt. En op een gegeven moment merkte ik gewoon, als ik dan tegen haar zei van, weet je, ik ben zo trots op jou, ik ben zo blij met je, je bent echt een topper en dit en dat. Ze zei, ja, weet ik, ben gewoon geweldig. En ze begint nu gewoon steeds meer te zeggen, zeg maar, wat God over haar zegt. En dan zie je haar dus ook veranderen en je ziet haar daar ook in groeien. Omdat zij ook begint te realiseren, God kan niet liegen. En als hij zegt, volmaakt, kan ik vinden wat mezelf, van mezelf, wat ik kan vinden van mezelf. En dan kan ik naar mezelf kijken zoals ik naar mezelf kijk. Maar God zal vast wel een reden hebben en God heeft vast wel gelijk en niet ik. Mijn verknipte beeld, ja, moet ik gewoon aan de kant schuiven. Ik zeg altijd van, je moet nooit Gods waarheid ontkrachten met jouw leugen. Maar je moet jouw leugen ontkrachten met zijn waarheid. Weet je, als God zegt dat het zo is, dan is het zo. Ik heb mijn leven lang heb ik mij onzeker gevoeld. Ik bedoel, ik heb een boek geschreven met de titel Goed Genoeg notabene. Weet je, omdat mijn leven is bepaald door afwijzing en onzekerheid. Totdat ik begon te ontdekken wat God zei over wie ik was. Totdat ik begon te ontdekken wat hij zei over mij. En dat veranderde mijn hele plaatje. Weet je, als God zegt dat je volmaakt bent, ben je volmaakt. Jezus is toch ook volmaakt? Jezus is volmaakt. Nou, 1 Johannes 4 vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Dus laat niemand je wijsmaken dat je toch niet goed genoeg bent. Laat niemand je wijsmaken dat je nog van alles moet doen om geliefd te worden door de Vader. Ga jezelf niet zitten vertellen dat er nog van alles mis is met je. Volmaakt. Jij bent gewoon volmaakt. En zeg het maar gewoon even tegen jezelf. Want het is goed, woorden hebben kracht. Zeg maar tegen jezelf, ik ben volmaakt. Ik ben perfect. Ik ben af in Christus Jezus. Niets meer aan toe te voegen, niets meer aan af te laten. Ik ben goed genoeg, meer dan goed genoeg voor de levende God. En God is geen mens dat hij liegen zou. Al mijn leugens verwerp ik. Al mijn onzin en mijn onzekerheid verwerp ik. En alles wat andere mensen van me vinden en van me denken verwerp ik allemaal. Als het niet in lijn is met het woord van God dat zegt dat ik volmaakt ben. Halleluja. Ik ben volmaakt. Zeg het maar gewoon. Ik ben volmaakt, man. Ik ben geweldig. Weet je, vroeger had je zo'n liedje en dat liedje dat had ik een beetje met een paar woorden aangepast. Gewoon van, weet je, het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo mooi, zo lief en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Als je een kind van Elohim bent. Halleluja. Je hoeft niet meer bescheiden te zijn. Je mag loven en prijzen over de dingen die God gemaakt heeft. En hij heeft jou geschapen. En hij zag dat het goed was. Dat het zeer goed was. En je bent gewoon af in hem. Halleluja. Weet je, er is iets radicaals veranderd, lieve mensen. Wij zijn nu geboren uit God. Weet je, na de val van Adam en Eva, die zelf uit God geboren waren, maar geestelijk stierven door de zondeval, werden mensen alleen nog maar geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Biologische en natuurlijke mensen van vlees en bloed. Ze werden niet geboren uit God, ze werden geboren uit de mensen. 1 Johannes, of Johannes 1 vers 12 zegt, allen die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil en ook niet uit vlees geboren zijn. Dus niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Weet je, wij zijn nu geen natuurlijke vleeselijke kinderen meer. Wij zijn nu boven natuurlijke geestelijke kinderen geworden. Halleluja. Amen. En omdat we uit God geboren zijn en dus kinderen van God zijn geworden, moeten we onszelf niet meer zien als die oude mens die we voor Christus waren. Want die leeft niet meer, die is dood. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. Je was een slaaf van de zonde en je was een slaaf van de God van deze wereld, maar nu ben je geen slaaf meer, nu ben je een zoon. Nu ben je gewoon een zoon. Laten we even kijken naar die Bijbeltekst. Ik zei het net al, weet je, dat de geest van God in ons hart is uitgestort. Maar in Galaten 4 vers 6 staat geschreven: nu, omdat u kinderen bent, jij bent dus nu een kind geworden van de levende God. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, Vader. Hoe intiem is dat? Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Zoals vers 7. Wij zijn nu gewoon kinderen geworden van de Allerhoogste. En de geest van Gods zoon is uitgestort in ons hart. En wij hebben nu de geest van zoonschap ontvangen. We zijn geen wezen meer, maar we zijn zonen geworden. Hij heeft ons bewust uitgekozen. Kijk, als een vader en als een man en een vrouw intimiteit met elkaar hebben en er komt een kindje uit, dan kan het ook nog eens een keer een zogenaamd ongelukje zijn. En hoeveel kinderen horen niet van: ja, je bent een ongelukje. Dat heb ik ook wel eens gehoord van mijn vader. En die is er dronken bij, weet je. En ik weet dat hij er niks van meende. En als hij er wel wat van meende, nou jammer dan. Maar God heeft mij uitverkoren en voorbestemd nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kind. Halleluja. En er is niks en niemand, niet in de hel, niet en op de aarde, niet die dat kon voorkomen. Halleluja. Maar gewoon, weet je, maar God koos mij uit. Ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Ik weet dat ik geen ongelukje was, maar ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Maar God koos mij uit. Hij koos mij bewust uit. Dat betekent dat hij jou wilde, bewust wilde. En hij bewust zijn zoon voor jou naar de aarde zond. Halleluja. Je bent een zoon of een dochter geworden van de levende God. En daarom roep jij vader tot hem. 2 Korinther 6 vers 18 zegt: ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zoon en dochter zijn. Dat is wie jij nu bent. Het is jouw ware identiteit geworden in Christus. Jij bent een geliefd kind, een geliefde zoon of een geliefde dochter van de Allerhoogste. Jij behoort toe aan God. Je bent de bruid van Christus. En het is bij jou niet meer van belang wat je doet of wat je hebt. En waar de meeste mensen hun identiteit van af laten hangen, bij jou ligt jouw ware identiteit niet in wat je hebt, niet in wat je doet, maar in wie jij bent. Jij bent een kind van God. Jij bent een koningskind. Jij bent geliefd. Jij bent rechtvaardig. Jij bent gekocht. Jij bent betaald. Je bent heilig, puur en smetteloos. En jij behoort toe aan de levende God. En iedereen die daar een andere mening over heeft, die moet zijn mond houden en zwijgen. Leugende, liegende duivel zijn het. Jij bent nu een kind van de levende God. Een kind van de levende God. Zeg maar tegen jezelf: ik ben een kind van God. Weet je, vroeger was niet zo lang geleden een stom liedje wat ze gemaakt over: ik ben een kind van de duivel. Weet je, en denk van: hoe ga je je kinderen dat laten zingen? Er lopen kinderen met t-shirtjes, die hebben dat op hun t-shirtje staan. Weet je, hoe ga je je kind daarmee laten lopen? Schaam je. Weet je, maar je kan er trots op zijn om te zeggen dat je een kind bent van God. En je bent een kind van het licht, je bent een kind van de liefde. Je bent een kind van zegen en geluk en gezondheid en blijdschap en vrede en geduld en compassie. Weet je, en wees maar blij dat je geen kind meer bent van de duivel. En als je het wel bent, bekeer je en word een kind van de levende God. Anders ga je rechtstreeks af op de hel en dat moet je niet willen. Geloof me, dat moet je niet willen. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden die in de Bijbel staan. Halleluja, maar jij kan gewoon van jezelf zeggen: ik ben een kind van God en ik ben geliefd en ik ben volmaakt. Ik ben niet wat mensen van mij zeggen. Ik ben niet meer wat ik van mezelf denk als het niet in lijn is met het woord van God. Weet je, mensen die mij aanvielen en veroordeelden en leugens over mij verspreiden en dat nog steeds doen in grote mate vanwege het feit dat je je kop over het maaiveld uitsteekt. Het is al onbekend en het is zo oud, weet je, als de mensheid zelf. Dat als mensen hun kop boven het maaiveld uitsteken, of als mensen een tegengeluid laten horen, of als mensen hun stem laten klinken, dat er altijd kritiek komt. Er komt altijd veroordeling. En weet je wat het allerergste is? Het komt ook nog eens een keertje in het lichaam van Christus. Komt het vooral bij de christenen vandaan. Die hebben vooral van alles wat te zeggen over: bekritiseer elkaar niet, joh. Weet je, Gamaliel zei ook van: hey, weet je, laten we nou alsjeblieft die mensen niet lastigvallen, want dadelijk blijken we nog te strijden tegen God zelf. Ga mensen hun zalving en de dingen waar God ze voor geroepen heeft niet lopen bekritiseren. Heb geen meningen over anderen en wees niet jaloers omdat jij niet gebruikt wordt. Sta op en God gaat jou ook gebruiken. Iedereen die zich uitstrekt en de mantel van koning Jezus aan wil raken, kan hem aanraken en zal vervuld worden met de Heilige Geest en kan impact maken in deze wereld. Weet je, maar wees gewoon niet jaloers. Maar er zijn gewoon zoveel mensen, joh. Ah, ik kan er ook weer een heel boekje over open doen, maar dat gaan we niet doen, want ik ga mijn tijd er normaal niet aan verspillen. Maar als mensen dat doen en als mensen dat deden vroeger, voorheen, toen ik nog niet wist wat mijn identiteit en autoriteit was in Christus, kon ik me dat heel erg aantrekken. Lag ik er echt de hele nacht van wakker. Ik vond het verschrikkelijk als iemand een woord van kritiek gaf. Als iemand een mening gaf. Als iemand onterecht onterecht me voor dingen uitmaakte of dingen van me vond, de dingen van me zei. Weet je, wat gewoon helemaal niet zo is. Van wie denkt wel niet dat die is, dat die nu vergeven is en weet ik wat allemaal. Of weet ik wel, allemaal rare dingen. Weet je, of hij is een dwaalleraar, hij is een prosperity leraar, hij is een leugenaar en betrappen me op zijn eigen woorden. Er zijn mensen die hele video's maken om jou in een kwaad daglicht te stellen. Die helemaal verder nergens op gebaseerd zijn. En dan zijn er ook nog mensen die ernaar kijken. Oké, weet je, doe je ding en leef je uit, weet je. Ik leg daar echt serieus geen nacht meer van wakker. Vroeger lag ik ervan wakker en kon het mijn stemming bepalen. Maar jij hebt geen macht en geen autoriteit meer in mijn leven om te bepalen hoe of dat ik mijn eigen voel. Jij kan zeggen wat je wil, je kan denken wat je wil, je kan doen wat je wil en proberen wat je wil. Kom maar met al je losse flodders. Probeer maar neer te schieten met je verbale geweren. Probeer maar te doen wat je wil doen. Dat maakt me helemaal niks meer uit. Kom ik om, dan ben ik gelijk bij de levende God. En al je woorden doen mij geen pijn meer, want ik weet nu wie ik ben in Christus Jezus. Ik weet nu wie ik echt ben en ik weet wat God over mij zegt. Het raakt mij niet meer wat jij van mij vindt. Jouw mening over mij raakt mij niet meer. Natuurlijk wil ik graag dat mensen me aardig vinden en dat mensen blij met me zijn. Maar als dat niet zo is, ook goed. Iedereen heeft recht op een mening. Doe ermee wat je wilt. Weet je, maar ik hou mijn focus gewoon op Koning Jezus. Het bepaalt mij gewoon niet meer. Alles wat mensen zeggen of denken, zegt helemaal niks, nada, zero meer over mij. Het zegt alles over hen, maar het zegt niets over mij. En zo kan jij ook in het leven komen te staan. Jij kan gewoon zo in het leven komen te staan. Wees blij met jezelf. Weet je? En wees gewoon gefocust op wat God over jou zegt. En laat een ander lekker denken wat hij wil denken. Laat hij zeggen wat hij wil zeggen. Het zegt niks over mij. En andersom precies hetzelfde. Wat ik denk van jou zegt niks over jou. Zo is het gewoon. Nou, ik denk dat we wel gezegend zijn. In ieder geval, ik ben gezegend. Maar ik wil ook weer samen proclameren. Dus laten we weer met elkaar een proclamatie gaan doen. Zeg maar mij na. Ik ben een kind van God, want dat is wat het woord van God zegt over mij. En vanaf vandaag ga ik wandelen als kind van de Allerhoogste, erfgenaam van het Koninkrijk. En mijn identiteit wordt alleen nog maar bepaald door wie ik ben in Christus en niet in wat anderen van mij zeggen of denken. Ik ben wat God zegt dat ik ben. En ik kan wat God zegt dat ik kan. En ik heb wat God zegt dat ik heb. God is geen mens dat hij liegen zou. Hij is de waarheid en de waarheid maakt mij vrij. Vanaf vandaag luister ik niet meer naar de leugens van mijzelf over mijzelf. En vanaf vandaag laat ik mij niet meer bepalen door meningen en opvattingen van anderen. Vanaf vandaag word ik alleen nog maar bepaald door wat God zegt over mijn ware identiteit. En dat is, ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste. Halleluja. Ik hoop dat je gezegend bent. En ik hoop je weer te mogen welkomen bij een nieuwe aflevering van One Basics. Tot dan.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio, het geluid van hoop.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: Today I'm nearing the end of a series that I've been teaching on for 4 weeks. Tomorrow will be my last day to teach this on television about the believer's authority. I've got this book. I wrote this book a number of years ago. This is one of the foundation things that the Lord has taught me. And I tell you, the applications of this apply to prayer, apply to your healing, apply to your prosperity, just everything. You have to understand that God has given you power and authority to use that power. And so that's what this book is about. I have it in English and Spanish. We have CDs, DVDs, and a USB that will have the audio and the video on it. And you can also go to our website and download these free or look at the archive television programs. We're just trying to get the truth out because I know what this has done for me. Man, I've seen my son raised from the dead, which I praise God for that. But if I didn't understand the things that are in here, I guarantee you I would be without a son and without a granddaughter that now is 20 years old. I wouldn't have had them if I hadn't have known these truths. I've seen my wife raised from the dead. I've seen miracles, physical miracles of blind eyes open, deaf ears open. I've seen God supply our needs. I could go on and on. My whole life is based upon these principles that I'm telling you, and I really encourage you to get hold of this teaching. I know that not everybody watches every single day, and so you're getting this broken into little 30-minute segments, and you don't even hear every single day. And even if you were to listen every single day, to get it spread out over 4 weeks instead of condensed into one thing where you could just spend 2 or 3 hours, 4 hours listening at one time, the saturation effect would be much greater if you get the product and just listen to it in its entirety. So anyway, we're making these products available. I encourage you to take advantage of it. This week, I've been using Jesus as an example, how he demonstrated his authority when he spoke to the fig tree. He didn't touch it. He didn't do anything physical. He just used the authority, the power of his words, and cursed a fig tree, and the thing died immediately in the roots. And the next day, it was all dried up. And when his disciples saw it, they were shocked. He began to tell them how he did it. I've already dealt with part of this. I'm going to go a little further today, but let me go back to Mark chapter 11 and in verse 22. Jesus answered and said unto them, "Have faith in God. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain," that's implying that you understand God's done his part and he gave you authority. Now you use it, and instead of speaking to God about your mountain, your problem, you speak directly to the mountain. You say unto this mountain, "Be thou removed and be thou cast into the sea," and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Man, that's powerful. I've already dealt with that 2 or 3 days this week. And then in verse 24, he says, "Therefore." The word "therefore" means you have to look and see what it's there for. That means that this is connected to the previous statement. "Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them." Again, there is so much in this verse. I could spend days on television ministering on this, but you have to believe that you receive when you pray, not when you see it, but when you pray, and then you shall have it. That's implying that there is a future manifestation. You know, recently on television, I dealt with this when I was teaching about Daniel and talking about how Daniel prayed a prayer in the 10th chapter, and he prayed for 21 days, fasted and prayed for 21 days, but he didn't see the answer to his prayer until 21 days after he had started praying and asking God for revelation. And yet when the messenger showed up, the messenger said from the first day God answered the prayer, but there was a demonic hindrance against it. And see, that's what this is saying, that you have to believe that you receive. God is a spirit, and God moves in the spirit realm. He commands his power, his angels, his answer to come, but it's coming through the spirit realm. And it may take a period of time. It doesn't have to be a long period of time. It could be a minute or two. But there is a period of time in between when you say amen and there it is. And Satan can hinder. And if you understand that you as a believer have authority, and if you believe that you receive when you pray, then if you haven't seen it yet, it's because Satan is somehow or another delaying this thing, or maybe other people are involved in it. I've spent quite a bit of time trying to share that God won't override a person's will. He will work through them, and sometimes they can delay the things of God. But if you understand that you received, God gave the answer the moment you prayed, and then there shall be a future manifestation, well, then you can take your authority and you can begin to pray for whatever this blockage is. And you can begin to shorten that period of time in between when you say amen and there it is. That's really important. And let me go on and into the next verse. In verse 25, it says, "And when you stand praying, forgive if you have aught against any, that your Father also, which is in heaven, may forgive you your trespasses. For if you do not forgive, neither will your Father, which is in heaven, forgive your trespasses." Did you know most of the time when people are teaching from Mark chapter 11 about, you know, you can have what you say, speak to the mountain, believe you receive when you pray, and then you shall have it, they don't go into verses 25 and 26 about forgiveness. But this is a part of it. You have to not yield yourself to Satan. You have authority and power, but you can negate that power if you are yielding yourself to Satan through unforgiveness. There's multiple ways that you can do this, but your prayers can be hindered. You know, let me turn over and read another passage to you out of 1 Peter chapter 3, and it's telling wives about how they can win their husbands. If they won't listen to the word, they can be won without a word as they behold the chaste conversation of the wife. And then it says in verse 7, likewise ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. This is talking about you receiving things, using your authority. And your authority, your prayers, can be hindered if you're in strife, if you aren't giving due benevolence, honor unto your wife. It says over in James chapter 3 in verse 16, it says, where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Did you know you could be sitting there and saying, in the name of Jesus, I take my authority. I command sickness to leave, poverty to leave, whatever it is, this mountain that you're speaking to. And you could be trying to use your authority. But if you're in strife, it says where envy and strife is, there is confusion and every evil work. It didn't say some evil work. It says every evil work. You open up a door to anything the devil wants to do in your life when you're in strife. Now, again, it's not God who's saying, I'm not going to bless you until you get everything right, because that wouldn't be grace. God is not giving us what we deserve. God is not going to hold back. He deals with you based on who you are in Christ and whether you're approaching Him based on what Jesus has done for you. So God doesn't give us what we deserve. But I guarantee you the devil will take advantage if you give him opportunity in your life. Romans chapter 6, verse 16 says, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. So if you are trying to take the things that I'm talking about and use your authority and saying, in the name of Jesus, I command cancer to be gone. I release the healing power of God. I flip the switch and turn on this power of God and release healing. And yet you're in strife that opens up a door to every evil work. You have yielded yourself to Satan through sin. It's not God who's going to reject your prayer, but Satan will hinder and block that, as it says over in 1 Peter chapter 3. Your prayers will be hindered if you aren't giving due benevolence unto your wife. And so you've got to deal with this. If you are intentionally knowing, I think that all of us, none of us are the perfect person. And I'm not saying that you have to come before God and have everything perfect in your life. If that was so, nobody would ever receive anything. But you can't just go out and intentionally go live in sin, yield yourself to sin, and expect to prosper. Not because God's going to reject you. He's dealing with you based on Jesus and what you believe through Jesus. But Satan is there as a roaring lion, seeking whom he may devour. That's what it says over in 1 Peter chapter 5. And if you are giving place to the devil through sin, then you need to repent of that. You know, I remember praying for a woman that had HIV, and I asked her how she got it, and she said that before she was a Christian, she was living a lesbian lifestyle, and she was into homosexuality, and she got HIV. And I said, well, God loves you, and God wants to heal you of this. But I said, have you quit that? I said, are you still living that kind of lifestyle? And she said, no, she quit it. And I said, have you renounced this and forsaken it and received your forgiveness? And she was still iffy on that. She still felt guilty and condemned. And so I ministered to her a while, and I said, when you become in Christ Jesus, you are a brand new creature. Old things have passed away and all things have become new. And I said, don't let what you did before you get born again make you somehow or another unworthy to receive. You're worthy because of what Jesus did. And see, I had to minister to her and get her to turn away from this guilt and this condemnation that she had before she could use her authority and receive that miracle. And I prayed with her and she was healed. But when you're ministering to a person, if they're sitting there trying to speak and use their authority and command cancer to leave, but over here, they are as mean as a snake and they're living in strife and envy, it's not going to work. I went to a church in Corpus Christi, Texas. This has been a long time ago, 30-something, 35 years ago. Long time, and I was going to minister there, and I had ministered there before, and this was a Assembly of God church that believed in the power of God. They believed it could happen, but they didn't believe that it was God's will to heal everybody. I had ministered there before. The pastor had been receiving, and he had just gotten up in front of the church and started making a bold profession that not only could God heal, but it was God's will to heal every time. So he started teaching on that. And as soon as he started teaching on that, they had a situation where a teenage boy in the church died. And the church prayed for him. He was in a coma for a period of time. And the church prayed for him and believed for him to be healed. And just about 2 days before I got to the church for a meeting, they had buried this boy. And the church was just devastated. And they were brand new in believing that it was God's will to heal in every single time. And they just couldn't understand why they didn't see this boy healed. And so it was a real critical time. And the pastor told me about this and told me that, man, it was timely that I was there and they were looking for answers. So I remember going out with the parents of this boy who had died, and I went out with them Monday, Tuesday, and Wednesday to eat with them and to try and minister to them and help them deal with this loss. And at first, I didn't know the details, but as I got to visit with them, it turned out that there was so much strife in that home that the parents had actually considered getting a divorce. They had been talking about divorce and were headed that direction. And so there was a lot of anger, a lot of strife in the home. And this boy had come down right before he went to school one day, and there was an argument with his mother, and his mother just told him she hated him and not to come back home. And the boy was so upset that he went to school and broke the school rules. And at lunch, he went off of the school property over to a friend's house, and they were playing Russian roulette with a gun, and he shot himself in the head. And that's the reason that he went into a coma. And then the church prayed, and they were believing God for him to be healed, and he didn't manifest the healing. He died, and they were just shocked about why didn't God heal him. But see, you can't ignore the fact that there was strife. And again, I go back to James 3:16, where there is envy and strife, there is confusion and every evil work. They gave Satan inroad into their lives through this strife. I'm not trying to condemn them, but I'm trying to explain that there are reasons. You know, it says Satan goes about seeking whom he may devour. He can't just devour everybody. You've got to give Satan an inroad. As I taught in the very beginning of this thing, Satan got his power from mankind, not from God. He is using human power and authority, and he has to have our consent and cooperation in order to be able to destroy our lives. So how was it he got inroad into that? Well, there was strife in that home for years. There was anger, the mother telling the son, leave and don't come back, the hurt, the rejection. I'm not saying that she might not have had a reason to say some things. I'm not saying that the boy was 100% innocent, but nonetheless, whatever the dynamics were, there was this strife, and Satan used it and came in and killed this boy. And even though they were believing for a healing and trying to use their authority and receive healing, you can't just ignore the fact that they had given Satan legal right, place to come into there and to steal, to kill, and to destroy. That's what it says in John chapter 10, verse 10. That's the only reason he comes, is to steal, to kill, and to destroy. And so there was a reason that that boy died. And I know that a lot of people don't like this. They like to think that God is sovereign and he just moves and whatever happens, it must be God's will. But I tell you, God's not the one who's killing people, destroying people's lives, causing people to be raped and trafficked as sex slaves. And God's not the one who's doing these kind of things. Satan is behind it, but he has somebody who is cooperating with him, and you can't just use your authority and command healing over here and on the other hand be living in total strife and prosper. It doesn't work that way. Satan is going to hinder you. He's going to try and stop you every time. And you have authority over the devil, but you have to quit cooperating with him in order to exercise that authority and see it bring the desired results. Man, I'm speaking to people right now that some of you are being encouraged as I'm talking about how through Christ we can do all things, that we have power against all demonic spirits. Some of you are dealing with drug addiction, alcoholism, all kinds of things, and you're being encouraged. But on the other hand, you can't just continue to turn around and cooperate with the devil. You have to sit there and resist the devil, and he will flee from you. That's a verse that I've used nearly every single day in this series. James chapter 4, verse 7, resist the devil and he'll flee from you. And the word resist means to actively fight against. It's not a passive word. Just because you don't desire to be bound by drugs or alcohol or sexual perversion or something, you don't desire it, and so you say, oh, please, leave me alone. That's not necessarily resisting. It means to actively fight against. You know, I heard a story about Smith Wigglesworth, who was a great man of God who died about somewhere around 1940-something, 1950. And he saw miracles happen. But anyway, he saw a lot of great things happen. And he made this same point, talking about to resist the devil means to actively fight against. And he lived in England, and he was given an example of a woman who was waiting to catch a bus, and she had her little poodle with her. And so she told this poodle, you know, she said, go home, the bus is going to come soon. And so she was talking real sweet to her poodle, and that poodle just stood there and wagged his tail. And finally she said, now the bus is coming, go home. Here comes the bus around the corner, go home. And she kept encouraging this dog to go, and this dog just stood there and wagged his tail. Finally, the bus pulled right up. She was going to have to get on the bus. And so she just turned to that little poodle and she goes, get home, like that, and yells at him. Boom, that poodle just took off running for home. And Smith was standing there and he said, I told that woman, that's the way you got to get with the devil. There are some of you saying, oh, dear devil, please don't bother me. You're begging God and asking the devil to get off your case. But that's not resisting the devil. You have to get angry at the devil. You have to get mad at the devil. You have to release your power and say that I am not cooperating with you anymore. If you on one hand are trying to use your authority to rebuke the devil and to stop what he's trying to do in your life through sickness, poverty, depression, loneliness, whatever, and on the other hand, you're embracing him and welcoming him back in, it doesn't work that way. You can't serve two masters. You can't be pulled in two directions at the same time. You either need to commit yourself to God and use your authority and shut the door on the devil, or if you're going to go serve the devil, well, then you aren't going to see the authority and the power of God flow through you. And I know that there's people that struggle with that. But I think that this is very clear in Scripture. When you are yielded to God and seeking God, you see the power and the authority that God has given you as a believer work. But when you are just mouthing it and saying the things, but your life is yielded to the devil, then it's not going to work. Where envying and strife is, there is confusion and every evil work. You open up a door to anything the devil wants to do in your life. You know, that's one of the strongest scriptures in the entire Bible. It says every evil work. This family that I was telling you about, they had strife in their home. They didn't know it was going to cause a son to wind up shooting himself in the head and dying. They had no understanding that that was a connection, but that was the inroad that Satan used. You may be praying for finances over here and just can't understand. You're tithing, you're giving, you're believing God for a return, but boy, if you're over here living in strife, it opens up a door to every evil work. That allows the devil to come in and steal away your financial prosperity from you. And as these verses that I was using in Mark chapter 11, right after he talked about believing that what you say to this mountain, it comes to pass, you believe, you receive. When you pray, then immediately he says, And if you've got aught in your heart against anybody, forgive them. In other words, you turn on the devil. You close that door to the devil. If you have opened yourself up and somehow or another have yielded to Satan in some area, quit doing it. If you want to see your authority, if you want to see what Jesus did where you can speak to a fig tree and it dies immediately, if you want to have this kind of miraculous working power in your life, then you need to quit cooperating with the devil. Amen. I'm not saying that you earn God's favor by your actions. God loves you in that while you were yet a sinner, Christ died for you, is what it says in Romans chapter 5, verse 8. God's love for you is unconditional. He loves you because He is love and not because you are lovely. So I believe that 100%. But does that mean that your actions are unimportant then, that you can just go live in sin? You can lie, still commit adultery, do anything you want, and God's just fine with it? God's not going to reject you because He loves you based on your acceptance or rejection of Jesus. But Satan will take advantage of whatever opportunity you give him. So if you're trying to operate in the authority of the believer, yes, God will back you up and be for you, but you can't have on one hand God over here and the devil and be trying to, play both ends at the same time. You are going to have to turn on the devil. You're going to have to reject that place that you've given him in order to see the power of God manifest. So I've got all of this in this book entitled The Believer's Authority, What You Didn't Learn in Church. I have this in English. I have it in Spanish. We have study guides. We have CDs, DVDs, DVDs that were taken from television and some that were taken from a live meeting. And then I have a USB that has the audio and the video on it, and we're offering all of this. Tomorrow is going to be my last day to make this offer. So please pay attention, listen to our announcer, and call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
10: Counting down!
11: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
10: Top 33!
11: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, vanavond hebben we de Faith School. Vanaf nu gaan we specifieke thema's gaan we behandelen. Dus vorige keer hebben we het nog gehad over de gevaren van de geloofsboodschap. De avonden ervoor hebben we het gehad over de gaven van geloof. Hoe je geloof krijgt, hoe je geloof gebruikt, al die dingen meer. Het nadeel is van dit soort specifieke thema's, zoals geloof voor financiën en geloof voor gezondheid, genezing, is dat één avond natuurlijk veel en veel te kort is om zo'n thema te dekken. Je kan hooguit de basis of de fundamenten leggen. En je kan niet meteen hier starten, want daar zit niet iedereen. Dus je moet heel vaak gewoon de fundamenten leggen. Maar er is veel meer over te zeggen. Nou, we hebben ook een hele healing school bijvoorbeeld over dat onderwerp. Ik heb een boek Jezus aanraken. En over dit thema geloof voor financiën is nog iets aan het broeden in mijn geest. Dat ik ervaar wat God wil gaan doen. Omdat ik geloof dat zeker in de komende tijd dit een hot topic gaat worden. Met alles wat je nu ziet gebeuren. Met gasprijzen, inflatie, mensen die bang worden voor een crisis. En ik ervaar in mijn geest om daar een statement in te maken in de geest. Ook met onderwijs wat we daarover gaan releasen. Alleen ik ben nog aan het uitbidden. Soms ben je zwanger van iets in de geest. Amen. En daar willen we geboorte aan geven. Maar ik ben er nog over aan bidden hoe we dat precies gaan doen. Maar goed, vanavond gaan we dus eigenlijk de basis leggen over geloof voor financiën. Nou, ik wil hier nog een boek over uitbrengen. Die komt volgend jaar bij de genade van God. Halleluja. En in het najaar komt nog een klein boekje uit van mij. Maar dat is echt een klein boekje wat je in de avond doorleest. Anders schrijf ik meer boeken dan mensen kunnen lezen. Ik weet niet of dat meer zegt over hoe snel ik schrijf of hoe snel sommige mensen lezen. Maar goed, dat is een ander thema. Als het gaat om geloof voor financiën, wil ik... Kijk, toen ik zelf, op een gegeven moment, jullie kennen een beetje mijn verhaal, tenminste die online kijken, ik heb het al eens gedeeld in de Faith School. Toen, op een gegeven moment toen ik jeugdleider was, ik studeerde op HBO, daarna sprak ik op verschillende plekken in het land. En ik had nog een bijbaantje. En op een gegeven moment kwam het punt dat God mij vroeg om uit geloof te gaan leven. Omdat al die dingen die ik deed, konden niet meer. Qua tijd redde ik dat gewoon niet. Nou, het was een gemiddelde gemeente, dus je werd niet betaald voor wat je deed. En ondertussen studeerde je al die dingen meer. Alleen ik wist toen, ik moet Gods principes op dit gebied gaan leren. Wat zegt de Bijbel hierover? Ik moest daar geloof voor gaan bouwen. En mijn geloof is gegroeid. En sommigen van jullie kennen het verhaal ook, hoe ik echt ben begonnen met letterlijk voor een paar spijkerbroeken en een paar t-shirts bidden. En hoe die voorziening op een gegeven moment op gang kwam. Of 20 euro benzinegeld om naar een spreekbeurt te rijden. En nu staan we per jaar voor vele miljoenen in geloof. We hebben 15, 16, 17 mensen of zo in dienst die we gewoon een volwaardig salaris betalen. We hebben verschillende panden. We hebben honderdduizenden boeken die we drukken. Campagnes die we doen, media, van alles en nog wat we doen. Dus waar het in het begin ging over enkele euro's of enkele tientjes, gaat het nu over vele miljoenen per jaar. En vele tienduizend of zelfs honderdduizend euro's per maand. Maar het geloof is hetzelfde en God is dezelfde. Amen. Dus voor God maakt het niet uit. De Bijbel zegt, God voorziet in al je noden. Nou, het ligt gewoon aan hoe groot je nood is. Heb je een nood van een miljoen, voorziet hij een nood van een miljoen. Heb je een nood van 10 euro, voorziet hij een nood van 10 euro. Amen. Dus soms moet je je noden vergroten, dan komt er meer binnen. Dat is wel een hele praktische tip, hè? Ja, als het God toch voorziet in je nood, soms moet je gewoon je noden vergroten. Maar goed, ik heb wel veel geleerd over hoe het werkt en wat de Bijbel erover zegt. En ik wil daar vanavond dus een basis gaan leggen. Kijk, wat heel belangrijk is, al gaat het om financiën. En wat God daarover zegt, is dat, en het zekere thema voorspoed, is dat je hebt de beloftes van God en je hebt voorwaarden, dingen die eraan gekoppeld zitten. En dat zijn de dingen die we moeten ontdekken in het woord van God. Hoe werkt dat? En wat zegt de Bijbel daarover? Nou, als het gaat over, ik ga vanavond ook vaak het woord voorspoed gebruiken. Nou, voorspoed is, vinden heel veel mensen die het niet gewend zijn. Veel christenen vinden dat een vieze term. En een wereldse term. Zeg je, ja, je gaat toch niet naar frontrunners, hè? Dan geloven ze het voorspoedsevangelie. Sommige mensen, met dat ze het zeggen, zien het hun kop eruit als een demon. Het voorspoedsevangelie. Nou, het hele ding is, er is maar één evangelie. Het is het evangelie van het koninkrijk van Jezus Christus. En het is geen evangelie van armoede. Het is geen evangelie van tekort. Sterker nog, God belooft ons letterlijk voorspoed in zijn woord. Bijvoorbeeld Deuteronomium 28 vers 11, waar staat, de Heere zal u overvloedige voorspoed geven. Niet gewone voorspoed, overvloedige voorspoed. Zeg het overvloedige voorspoed. Dus de eerstvolgende keer dat jouw tante Annie vraagt, je gelooft toch niet in het voorspoedsevangelie, hè? Zeg je, nee, ik geloof in het overvloedige voorspoedsevangelie. Halleluja. Ik hoorde ooit iemand zeggen, ik zit nu in de volle evangelische gemeente, maar als er een overvolle evangelische gemeente start, zit ik daar als eerste. Halleluja. Ik wil gewoon alles ontvangen wat God voor me heeft. Nou, de reden dat veel christenen niet bekend zijn met de term voorspoed, en zeker niet beseffen dat het God zelf is die het aan zijn kinderen belooft, is onder andere door religie en doordat je zelf ziet dat vertalers van de Bijbel in de Nederlandse vertalingen heel vaak het woord eruit vertalen. Dus als je in de Engelse Bijbel bijvoorbeeld zoekt op prosper of prosperity, krijg je meer dan 100 teksten, meer dan 100, waar direct staat in positieve context dat God zijn kinderen voorspoed wil geven. Als je datzelfde woord zoekt in het Nederlands, zie je heel vaak dat er iets anders staat. Geluk, welzalig, het goede, genoeg. Dat soort termen. Terwijl de grondtekst zegt gewoon voorspoed. En dan zie je dus dat het heel vaak wegvertaald is, waardoor mensen zich gewoon niet beseffen dat het een Bijbels begrip is wat God aan zijn kinderen wil geven. En wat heel vaak dus betrekking heeft op je financiën. Denk aan 3 Johannes 1 vers 2, waar staat: geliefde, ik bid dat u in alles voorspoedig bent. Nou, de Nederlandse vertaling zegt, ik bid dat het in alles goed gaat. Dat ik wens dat het in alles goed gaat. Maar de Engelse vertaling zegt, I pray that you prosper in all things. Dat je in alles voorspoedig bent. Het is de wil van God dat jij in ieder gebied van je leven voorspoedig bent. En dat betekent ten eerste voorspoedig in je geestelijke leven. Dat je relatie met God goed zit. Dat je vergeven bent, gerechtvaardigd bent, geheiligd bent. Dat je geestelijke leven, maar ook je emotionele leven. Dat je niet verwond bent en gebroken bent, maar dat je emotioneel voorspoedig bent. Dat je in je gezin, in je huwelijk, met je kinderen voorspoedig bent. Dat je financieel voorspoedig bent. Dat je in je gezondheid voorspoedig bent. Ik bid dat het in alles goed gaat. Dat je in alles voorspoedig bent. Dus Gods voorspoed raakt ieder gebied van je leven. Net zoals het Hebreeuwse woord shalom, dat gaat niet alleen over gewoon wereldvrede, het gaat juist over ieder gebied van je leven, dat je de totale heelheid van God daar ervaart. En dat is de wil van God voor zijn kinderen. Nou, vanavond gaan we dus specifiek hebben over dat gebied voorspoed op het gebied van financiën. Nou, dat is dus belangrijk even om te beseffen. En altijd, als het gaat om armoede, armoede is in de Bijbel nooit een zegen van God, maar het zit altijd onder de vloek. Armoede, ook in Deuteronomium 28, is onderdeel van de vloek. God zegt nergens, als je mij dient en gehoorzaam bent en goed naar mij luistert, zal je heel je leven arm zijn, geen eten hebben, je kinderen zul je verlaten, je zal scheiden, je zal alles kwijtraken. Prijs de Heer, halleluja. Trouwens, het positief is, er is een nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands, de MBV 21, van Het voordeel aan die vertaling is op het gebied van voorspoed dat ze wel vaak letterlijk dat woord mee vertalen. Op andere gebieden vinden mensen misschien wat minder sterk, maar dat is wel een goed iets. Nou, als het gaat om dus armoede is onderdeel van de vloek, alvast om even vooruit te lopen. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek, leert de Bijbel ons. Dus jij bent vrijgekocht van armoede. Zeg eens, ik ben vrijgekocht van armoede. Armoede heeft geen recht op mijn leven. Nou, dat is zo ontzettend belangrijk om dat te beseffen. Nou, als het gaat om even, ik wil daarom even wat stuk context. Omdat vanavond hebben we het over geloof voor financiën. Maar we hebben ook gezegd, geloof begint waar de wil van God bekend is. Dus je moet weten wat de Bijbel erover zegt, ook in de juiste context, voordat je ergens geloof voor kan hebben. Nou, waarom is voorspoed vaak niet onderwezen in de kerk? Heeft een paar redenen. Ten eerste heb je natuurlijk gewoon misstanden uit het verleden. Denk aan de Rooms-Katholieke kerk. Op een gegeven moment waar mensen geld moesten betalen voor aflaten, voor het geven van zonde, voor allerlei dingen. En waar gewoon de kerk een enorm aards instituut werd. Met ontzettend veel macht, ontzettend veel rijkdom, maar totaal geen geestelijke kracht. Nou, dat is nooit Gods plan. Dat is überhaupt nooit Gods plan. Dat mensen moeten betalen om iets van God te krijgen. Want waar we zeggen, of niets heb je ontvangen, om niets zal je geven. Dus daar zie je een stuk misstanden. Daarnaast heb je natuurlijk wat mensen vaak bedoelen met prosperity gospel en prosperity preachers zijn uitwassen in bepaalde landen die je ziet op het gebied van mensen die het puur gebruiken voor zelfverrijking. En Alleen het probleem is dat mensen reageren er zo allergisch op dat ze het kind met het badwater weggooien. En dat ze alles afschrijven. Ja, ik ken een prediker en die ging van ieder offer ging die een nieuw horloge kopen in Amerika. Oké, dat is daar. Maar ik ken ook een corrupte advocaat. Ik ken corrupte politiemensen, corrupte politici. Ik ken nog een corrupte dierenarts. Ga je nou ook niet meer naar de dierenarts toe? Ga je nou... Weet je, mensen gooien in één keer alles aan de kant. Bovendien wat je moet beseffen, ik besef me ook bijvoorbeeld ook in Afrika, zie je heel veel voorgangers wat gewoon puur broodvoorgangers zijn. Want als je een gemeente start en mensen geven je 10, dan heb je in ieder geval een inkomen. Nou, dat zie je daar gewoon ontzettend veel. Wat mensen vaak niet beseffen, Nederlanders niet beseffen, is dat vaak in de Nederlandse context die dingen helemaal niet aan de orde zijn. Geloof me, in Nederland ga je niet de bediening in voor de rijkdom. De meesten die je kent hebben geen cent te maken. Die zit puur in de bediening voor het geld. Ik ken nog nooit iemand in Nederland wiens plan dat was. Ik kan 100.000 dingen verzinnen die je beter kan doen in Nederland, als je rijk wil worden, dan de bediening ingaan. Bovendien beseffen mensen niet, dit is wel even goed iets om te benadrukken, dat überhaupt in het Nederlandse systeem, waar de meeste bedieningen in een ambi-organisatie functioneren, waar gewoon allerlei regels van zijn voor de overheid. Dus als ik kijk naar frontrunners, je bent een ambi-organisatie, mensen geven hun giften en er komt allerlei wet- en regelgeving bij. Mensen denken soms, oh, als ik een gift geef, komt bij Tom op zijn rekening. Nee, de stichting is gewoon een apart instituut. We hebben een boekhouder, we hebben een eigen accountant in dienst, we hebben een externe accountant die alles controleert. Je hebt iemand administratief medewerker. Er kan geen euro binnen een gezonde bediening in Nederland, kan geen euro naar iemands rekening toe, zonder reden, zonder bonnetje, zonder factuur er tegenover staat. Als ik iets zou kopen, wij spreken, ik veel, ik koop ergens iets. Binnen een week krijg ik een mail van de boekhouder, waar is de factuur die erbij hoort, waarvoor was dat? In Nederland is dat helemaal... Dus ik snap niet, oprecht niet, mensen die daar altijd kritiek op hebben. Dat zijn heel vaak mensen van buitenaf die geen idee hebben hoe zoiets aan de achterkant georganiseerd zit. Je komt er gewoon niet mee weg in Nederland. Dat is misschien goed om even te benadrukken. Want heel veel mensen blijven altijd dat soort dingen aanhalen. Dat gewoon in Nederland totaal niet relevant is. Nou, daarnaast wordt het heel vaak niet gepreekt. Omdat voorgangers bang zijn om over financiën te preken. Omdat er zit serieus een demonische geest, de geest van Mammon, op het onderwerp financiën, zodra je erover begint te preken. In veel kerken, alles iedereen, halleluja, prijs de Heer, God is goed, nog een liedje, amen, halleluja. We gaan het offer ophalen. In één keer moeten mensen naar de wc, in één keer zitten ze op hun telefoon, sommigen zitten met hun armen over elkaar. En laat staan als er een stuk uitleg gegeven wordt over het offer. In heel veel gemeentes, in één keer staan enorme weerstand. En zeker als voorgangers er gewoon over gaan preken. Dat is demonisch. Zal ik nog een keer zeggen in de camera. Dat is demonisch. Want wie is erop uit dat er minder geld beschikbaar is voor het koninkrijk van God? Dat is de duivel. Dit ligt echt iets waar je doorheen moet breken in Nederland. Om erover te preken. En in plaats van onder die cultuur van manipulatie en dat soort dingen te zitten. Dus dat is een reden. En daarnaast is er gewoon een heel erg verkeerd beeld over wat de Bijbel zegt over geld en rijkdom. Oké, even als het gaat om de wil van God. Daar wil ik het even over hebben. De wil van God met betrekking tot je financiën. Nou, we hebben al heel vaak gezegd, het is Gods taak om te beloven. Het is onze kant om te geloven. Amen. En te gehoorzamen. Te geloven en te gehoorzamen. Het is door geloof, zegt de Bijbel, dat we Gods beloftes beërven. Amen. Dus... Wat God ook belooft in zijn woord, qua voorspoed, financiën, zegen, je zal het moeten ontvangen door geloof. Als jij het niet kan geloven, ga je het niet ontvangen. En dit zie je letterlijk bij het volk Israël. God belooft dus een land vol van melk en honing, een land van overvloed, een land van voorspoed. Maar de Bijbel zegt in Hebreeën 3 vers 19, zo zien wij dan dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Ze kwamen dat land van overvloed 40 jaar lang niet binnen door een ongeloof. Niet omdat God het niet wilde geven, maar ze konden het niet geloven. Dus het is aan ons om de beloftes en wat God zegt in zijn woord over voorspoed, over financiën, te geloven en toe te passen in ons leven. Amen. Dus je moet beseffen dat het de wil van God is dat je voorspoedig bent. En ik ga je daar teksten voor geven. Nou... Wat ik altijd benadruk in deze context, en er zijn mensen die horen het vanavond voor het eerst, anderen hebben mij misschien op de business school of op onze part-time scholen er ook over horen spreken. Kijk, de livestream gaat aan. Deze preek vind ik niet goed van Tom, ik ga een andere luisteren, denkt hij. Als je kijkt naar de, naar de Joden. Als je kijkt naar de religieuze, gelovige Joden. Christendom komt voort uit het Jodendom. Amen. Het is geen nieuw iets wat 2000 jaar geleden begon. Christus was een Jood. Het is voortgekomen, we zijn voortgekomen uit het Jodendom. Als je kijkt hoe Joden aankijken tegen financiën en voorspoed, is het 180 graden anders dan de christenen. Vaak. Een religieuze Jood is het helemaal niet de bedoeling dat je heel de dag de Bijbel zit te lezen en te bidden. Het is de bedoeling dat je succesvol bent in je werk om vermogen te verzamelen, zodat je veel goede werken kan doen, zodat je impact kan maken, zodat je het koninkrijk van God kan bouwen. De Joden zijn zich zo bewust van teksten zoals Spreuken 10 vers 22. De zegen van de Heere maakt rijk, hij voegt er geen zwoeg aan toe. Teksten die zeggen de rechtvaardige man, zegt de Bijbel. Dus het staat er eerst. Het geld van de onrechtvaardige is bestemd voor de rechtvaardige. En de rechtvaardige laat een erfenis na aan zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Dat is hoe Joden denken. Het geld van onrechtvaardigen, niet gelovigen, is bestemd voor mij. En ik ben bestemd om een erfenis na te laten aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Je ziet geen GoFundMe, wie kan mijn begrafenis betalen? Ze laten een erfenis na aan hun kinderen en aan hun kleinkinderen. Ze kennen teksten als Deuteronomium 8 vers 18. Het is de Heer uw God die uw kracht geeft om vermogen te verwerven. Ze beseffen de zegen van Abraham, die Abraham, Isaac, Jacob gigantisch rijk en voorspoedig maakte, is nu op mijn leven. En ze passen de principes toe uit het woord van God. En ze zijn gigantisch succesvol en voorspoedig. En ik heb die statistieken wel vaker gedeeld, maar bijvoorbeeld in Amerika 2% van de Amerikanen is Joods. 2% van de Amerikanen. Als je kijkt naar de Forbes 400, de 400 meest rijke vermogende personen bedrijven in Amerika, eigenlijk zouden er een stuk of 8 Joods moeten zijn. Als je kijkt naar de statistieken. In plaats daarvan zijn 100 van de 400 zijn Joods. Dat is 25%. In Duitsland is 85% van de meest succesvolle vermogende bedrijven is in handen van de Joden. En dat zie je door heel de wereld, zijn Joden in verhouding gigantisch voorspoedig. Waarom? Door hun geloof in God. Ze beseffen, het is helemaal niet de bedoeling dat ik heel de dag zit te bidden. Het woord voor werken in het Hebreeuws is precies hetzelfde woord als aanbidden. Zij beseffen, ik doe mijn werk als aanbidding voor God. Dus wanneer ik succesvol ben in mijn werk, geef ik aanbidding aan God. En ze gaan zo andersom met financiën dan veel christenen. Waarom? Een van de dingen die ze beseffen is dat God zegt dat hij wil zijn zegen van generatie op generatie overgeven. Amen. In heel veel christelijke culturen en heel veel gezinsculturen bij christenen is het not done om over financiën te praten. Je weet niet wat je ouders verdienen, je weet niet hoe ze met geld omgaan, je weet eigenlijk heel weinig erover. Maar wie is een beetje zo opgegroeid? Ontzettend veel mensen. Joden zijn totaal anders. Die nemen hun kinderen vanaf het begin af aan mee en die leren ze om tiende te geven. Leren ze om te zaaien, leren ze om te sparen, leren ze om te investeren. Ze leren hun kinderen al die dingen weer. En ze leren ze gewoon hoe ze voorspoedig kunnen zijn en hoe zij weer een erfenis aan hun kinderen na kunnen laten. En wij komen uit precies datzelfde geloof voort. En wij zitten stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Ik in mijn kleine hoekje en jij in het jouwe. Er zijn zelfs christenen die een armoedegelofte afleggen. Zendelingen. Je heeft er wel eens van gehoord. Zendelingen die een armoedegelofte afleggen. En je moet een voorspoedgelofte afleggen. Want dat is wat God je belooft. Maar om even aan te tonen hoe anders zij denken. En het hele trieste is dat de Bijbel zegt in Galaten hoofdstuk 3 dat wij hebben dezelfde zegen als Abraham. Dus wij hebben precies dezelfde zegen als de Joden hebben. En daarbovenop hebben we de Heilige Geest. Dus wij hebben meer dan hun. Dus we zouden nog voorspoediger en gezegender moeten zijn. Amen. Wanneer christenen dit gaan pakken. En daarom is het zo belangrijk. God is, prijs de Heer, niet failliet gegaan tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. We zijn blij dat God niet failliet is. In de hemel hebben ze ook geen gas, dus geen hoge gasrekeningen. Dus dat is even belangrijk om dat te beseffen. Nou, als het gaat om geld, ik wil even een korte, even een context, want dit deel ik altijd. Als het gaat om geld, wat leert de Bijbel over geld? Heel veel christenen denken meteen, als het gaat om geld, hebben ze negatieve teksten over geld. Als je kijkt wanneer de Bijbel negatief lijkt over geld, waarschuwt het altijd over twee dingen. Eén is houden van, of het liefhebben van. Liefhebben van. Nummer twee is het vertrouwen op. Zo oud als Nieuwe Testament. Vertrouwen op. Dus waar is God tegen? Het liefhebben van geld en het vertrouwen op geld. Je vertrouwen stellen op geld. Daar is God absoluut tegen. Er is geen één tekst die waarschuwt voor geld op zich. Dus je hoort christenen vaak zeggen, ja, de Bijbel zegt dat geld is de wortel van alle kwaad. Nee, de Bijbel zegt de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. In 1 Timotheus 6. Niet geld op zich, maar het houden van geld. Hetzelfde geldt met vertrouwen op geld. Nou, een van de verhalen waar christenen altijd zeggen, ja, maar het verhaal van de rijke jongeling dan. Die moest toch alles achterlaten. En die mocht toch ook niks hebben. Weet je, hoeveel hebben die wel eens gehoord in deze context? En dat is echt een verhaal. Ja, maar die rijke jongeling. Nou, laten we eens kijken naar de rijke jongeling. Dit is een heel leerzaam verhaal. Markus hoofdstuk 10. Markus hoofdstuk 10, vanaf vers 17. En toen Jezus naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dus de context is, wat moet ik doen om gered te worden? Jezus zei, waarom noem je mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Je kent de geboden, u zult geen overspel plegen, zult niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis afleggen, niemand benadelen en eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief en zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt, geef het aan de armen, je zal een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg. Want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkijkt, zei Jezus tegen zijn discipelen, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten en het koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen, kinderen, hoe moeilijk is het voor hen, en dan gaat Jezus toedichten, dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Nou, als we het verhaal verder lezen, want dit is niet het eind. Ga eens naar vers 28. We slaan even twee versen over, vers 28. En Petrus begon hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Dus Jezus zegt, nou, wat Petrus zegt, wat die rijke jongeling niet deed, hebben wij wel gedaan. En Jezus antwoordde, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis, broers, zusters, vader, moeder, vrouw, kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij in het evangelie, of hij ontvangt 100-voudig nu in deze tijd huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers met vervolging en in de wereld die komt het eeuwige leven. Nou, wat leren we even in dit verhaal? Ten eerste, die opdracht aan die rijke jongeling is een unieke opdracht. Want Jezus ziet door hem heen en Jezus ziet, wacht, deze man zit, hij vertrouwt op zijn geld. Zijn geld staat op zijn eerste plek, niet God. Dus Jezus geeft hem een unieke opdracht. Namelijk, laat alles achter je en volg mij. Wat Jezus ook zegt, volg mij, ik zorg voor je. Dus Jezus was niet arm. Leg ik ook uit in een van mijn boeken. Jezus was helemaal niet arm. Jezus zegt, ik zorg voor je. Verkoop alles wat je hebt. Nou, dat was geen algemene opdracht die Jezus aan iedereen gaf. Hij zei niet tegen iedereen, verkoop het, verkoop het, verkoop het. Zacchaeus, die zelf al tot bekering kwam van zijn hebzucht, zei Jezus al, vandaag is in dit huis zaligheid ten deel gevallen. Nou, wat waarschuwt Jezus? Hij waarschuwt voor het vertrouwen op geld. Het vertrouwen op geld. Hoe moeilijk is het voor hen die vertrouwen op hun rijkdom? Die rijke jongeling had zijn hele leven gebouwd op zijn rijkdom en hij vertrouwde erop. En uiteindelijk zegt Petrus dus, maar wij hebben wel alles achter u gelaten. En dan zegt Jezus, er is niemand die dat doet, of hij zal 100-voudig in deze tijd terug ontvangen. Weet je wat Jezus eigenlijk zegt? Als die rijke jongeling alles achter had kunnen laten, had ik hem 100 keer zoveel kunnen geven. Maar hij zat vast aan wat hij had. Dus hij vertrouwde met zijn hart op dat geld. En daardoor kon God hem niet eens meer toevertrouwen. Moest eerst alles wegdoen. Maar als hij er niet aan vast zat, had het Jezus niet uitgemaakt. Al had hij 100 keer zoveel. Maar het gaat dus om het vertrouwen op geld. En de belofte die Jezus geeft is zelfs, je zal 100 keer zoveel krijgen. Nou, kijk eens naar 1 Timotheus 6, vers 17. Dit is ook een goede tekst. 1 Timotheus 6, vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, en dat zijn wij eigenlijk allemaal in het Westen, dat zij niet hoogmoedig zijn, hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Dus God wil dat je ervan geniet. Dat vinden sommige mensen ook heel moeilijk. In rijke mate. Amen. Ook om goed te doen, vers 18. Rijk te zijn in goede werken. Vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat en een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Dus Paulus schrijft aan de rijken: geniet van wat je hebt, wees vrijgevig en wees rijk in goede werken. Dus het is helemaal niet verkeerd. God wil je rijk maken, God wil je zegenen. Ga ik laten zien in andere teksten. Zolang je maar vrijgevig bent en het koninkrijk van God op de eerste plaats staat. Dus andere teksten: wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal ten val komen. En sommigen zeggen, maar hoe zit het dan? Jij zegt, niemand kan twee heren dienen. Je kan niet God dienen en de mammon. Klopt, maar jij zegt niet, je kan niet God dienen en mammon hebben of geld hebben. Het gaat om dienen. Wat heeft de eerste plek in je leven? Dus die Matteüs hoofdstuk 6, aan het eind van het hoofdstuk, zegt Jezus, zet het koninkrijk van God op de eerste plek en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen je erbij gegeven worden.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9 vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
2: Het is beter om te geven dan om te ontvangen. Dat is wat Jezus zei. Dat klinkt misschien raar, maar Gods woord belooft allerlei zegeningen aan gevers. Ontdek de kracht van vrijgevigheid en hoe jij Gods koninkrijk kunt bouwen en ook zelf hierdoor gezegend wordt in het gratis boekje Leven door Geven. Bestel Leven door Geven nu gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Wij zongen altijd een liedje vroeger op de hoe heette dat? Op de, wat hadden ze, kindernevendienst? Of wat had je nog meer? Zondagsschool? Ja, sommige kerken hebben kindernichtendienst, maar zeiden we dat weer hardop. Zoek is het koninkrijk van God. Nou, jullie hebben allemaal, maar ze vertelden nooit wat al het andere was. Terwijl in dat hoofdstuk, zegt Jezus, heeft het over mammon, over schatten verzamelen, over kijk hoe de vogels genoeg te eten hebben, hoe de lelies mooier gekleed zijn dan Salomo. Weet je, denk niet nou over waar je wonen zult, wat je dragen zult. En jij zegt, wat zet het koninkrijk van God op de eerste plek? En al die dingen worden je erbij gegeven. Dus voor God maakt het niet uit hoeveel jij hebt als hij maar op de eerste plek staat. En als hij op de eerste plek staat, zal dat blijken uit hoe je omgaat met wat je hebt. Want Jezus zegt ook, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Dat is interessant, want wij denken andersom. Wij zouden zeggen, nou, waar je hart is, daar zal je schat zijn. Maar jij zegt andersom. Jij zegt, waar jouw schat is, daar zal je hart zijn. Dus wij kunnen denken, nou, als je heel veel van God houdt, ga je automatisch geven aan het koninkrijk. Jij zegt andersom, wil je heel veel van God gaan houden, ga geven aan het koninkrijk. Want waar jij je schat stopt, daar gaat je hart achteraan. Nou, dan even een andere. Kijk, wat is ook interessant. Heel veel christenen hebben dus teksten gehoord die negatief lijken. Het gaat nooit om geld op zich. Het gaat om houden van of vertrouwen op. Maar er zijn ook heel veel teksten heel negatief over armoede. En die hoor je nooit geciteerd worden. He, Spreuken zegt, de armoede van de arme is hun ondergang. Maar het bezit van een rijk is zijn sterke stad. Spreuken 10 vers 15. Spreuken 19 zegt, een arme wordt door al zijn broers gehaat, meer nog dan door zijn vrienden. Ze gaan hem uit de weg en als hij een beroep op ze doet, is dat te vergeefs. Prediker zegt, er was een arme man die de stad had kunnen redden, maar niemand luisterde naar hem, want hij was arm. Ze beschrijft ook heel veel nadelen van armoede. Alleen die teksten worden vaak niet aangehaald. Dus God is helemaal niet tegen geld of tegen veel geld hebben. God is tegen het houden van, liefhebben, vertrouwen op. Nou, waar is God? Even kijken, een andere tekst. Bijvoorbeeld Deuteronomium 8 vers 18. Deuteronomium 8 vers 18. Dit is echt een kerntekst over voorspoed. Maar u moet de Heer uw God in gedachten houden, dat hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Opdat hij zijn verbond zou bevestigen. Dat hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is. Dat is het verbond met Abraham, de zegen met Abraham. Die wij ook hebben. Het is de Heer uw God die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Zeg eens, het is God die mij kracht geeft om vermogen te verwerven. Dat is niet, ik heb genoeg om boodschappen te doen. Vermogen verwerven. God zegt zelf, ik ben het die je kracht zal geven om vermogen te verwerven. Dus God is helemaal niet tegen het verwerven van vermogen. Waar is God helemaal niet tegen? Dus vermogen, maar ook niet tegen sparen. Dat denken sommige christenen ook, dat sparen, dat fout is. Maar bijvoorbeeld Maleachi hoofdstuk 3 zegt, breng al de tienden naar het voorraadhuis. En dan staat er, of ik niet de vensters van de hemel zal openen, zegen zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. In andere woorden, zodat je gewoon voorraad hebt. Weet je, het is gezegender om gewoon iets te kunnen kopen in plaats van ergens voor te moeten bidden. Sommige mensen denken dat het heel geestelijk is. Nou, ik erger me er rot aan. Als ik weer een zendeling zie, ja, ik bid voor een vliegticket. Zorg gewoon dat je dat ding kan kopen. En het, in de beginperiode is het niet erg. Maar als je na jarenlang daar nog steeds zit, is er iets gigantisch mis in je leven. Zelfs voor een zendeling. Hoe kan je dat zeggen? Gewoon met mijn mond. Maar ik heb zelfs een Bijbelse onderbouwing. Lucas 22 zegt Jezus, ontbrak het u aan iets toen ik je uitzond. Zonder beurs, zonder dit. Volgens mij, Mozes vers 13. De discipelen zeiden aan niets, Heer. Dus als Jezus je uitzendt, ontbreekt het je aan niks. Jezus zond ze uit in Lucas 10. Hij zegt, ik zend je uit, neem geen portemonnee mee. Neem geen tweede stel kleding mee. En groet niemand onderweg. In andere woorden, ga niet lopen lobbyen. Ja, ik ben een zendeling en we hebben niet veel, we leven uit geloof. En weet je, van die zendelingen die dan naast een rijk iemand in de kerk gaan bidden. Heer, we bidden, Heer, voor €150, Heer. Dat iemand, Heer, luistert, heren. Ja, je bent geen bediener, je bent een bedelaar. Precies. Allemaal hintjes. Hoeveel mensen je niet ziet met hintjes. Wie weet waar we een auto kunnen kopen. Bij de Albert Heijn, nou goed. Gewoon bij iedere garage, ze verkopen ze aan iedereen. Of je drugsdealer bent of zendeling, maakt niet uit. Het zijn hintjes. Hopen dat iemand zegt, heb je auto nog bij? Het is bedelen, het zijn hintjes. Dat is geen geloof. Zo, dat is er ook weer uit. Oké, waar waren we? Oh ja, Spreuken 3 vers 9. Eer de Heere met je rijkdom, met het beste van je oogst. Want ik zal je voorraadschuren vullen. In andere woorden, God wil gewoon, God is helemaal niet tegen dat je vermogen hebt, dat je geld spaart. Sterker niet, dat je geld vermeerdert. Dus bijvoorbeeld in Matthäus 25 of Lucas 19. In Matthäus 25 vertelt Jezus de gelijkenis met de talenten. Een talent, weet je wat vaak uitgelegd? Ja, de ene kan piano spelen, de ander kan goed stofzuigen. Weet ik wat ze er allemaal van maken. Maar een talent was uit mijn hoofd 34 kilo goud. Was 6.000 denariën, in andere woorden 6.000 daglonen. Als je dat omrekent, was gewoon 25 jaar werken. Zelfs degene die maar, ik heb maar één talent. Dat is alsnog meer dan 1 miljoen omgerekend naar vandaag de dag. En wat zegt Jezus? Jezus zegt, want wat doen veel mensen? Ja, nou, ik bewaar het, ik stop het in de grond, ik doe er niks mee. En Jezus zegt, dat is niet de goede houding. En degene die het vermenigvuldigt, zegt hij, goed gedaan. Sterker nog, in Lucas 19, die gaan we nu niet lezen. Maar dan zegt Jezus, onderneem totdat ik terugkom. Doe business, vermeerder het. En dan degene die, dan staat er maar dat hij, ik weet niet, 3 ponden of zo. Ik weet niet precies wat er staat. En dan staat er, hij had 3 ponden winst gemaakt. Zegt Jezus, goed gedaan, trouwe knecht. Jezus zegt niet, hallo, dat is er niet de bedoeling. Wat denk je wel niet, werelds, jongen. Jij zegt, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Die ander had ook 1 pond winst gemaakt. Goed gedaan, trouwe dienstknecht. En dan komt hij, nou heer, ik was bang, ik heb het in de grond gestopt, ik heb er niks mee gedaan. Jij zegt, slechte slaaf. Had het op zijn minst bij de bank in bewaring gegeven dat je rente had kunnen krijgen. Dat is hoe Jezus denkt. En dan staat er, dat is wat hij vraagt als hij terugkomt. Nou, mag je zelf eens op mediteren, laat ik even bij je liggen. Maar goed, God is dus niet tegen vermogen verwerven, dingen hebben, sparen of vermeerderen. Ga ik meteen iets anders delen? Even kijken, ik deel altijd dit. Woestijn naar beloofde land. In de woestijn moesten de discipelen, of moesten de Israëlieten elke keer bidden voor voorziening. He, dus er was niks. Heren, zend kwartels uit de hemel. Nou, we hebben een miljoen kwartel. Zie je op de faith school. Hebben we ook voor gebeden. Maar, weet je, heren, geef kwartels. Heer, geef manna. Er was geen water. Oh, weet je, nou, weer een wonder. In de woestijn gingen ze van wonder naar wonder. Iedere keer was er weer een wonder van voorziening nodig. Maar dat was niet Gods plan. Sterker nog, ze zaten 40 jaar in de woestijn. Weet je hoe lang het had kunnen duren? 60 dagen. Als ze direct naar God hadden geluisterd, van Israël naar de Horeb, of van Egypte naar de Horeb, en van Horeb naar het beloofde land, was een reis van 60 dagen. Toen stonden ze aan de rand van het beloofde land. Toen gehoorzaamden ze God niet en hebben ze er 40 jaar langer over gedaan. Maar dat was helemaal niet Gods plan. Dus hier in de woestijn heb je elke keer een wonder nodig. Maar God zegt, kan je lezen in Deuteronomium 8. Dus God zegt, ik ga nu naar het beloofde land brengen, waar ik je kracht geef om vermogen te verwerven. Je zilver en je goud zal talrijk worden. Je land zal vrucht opleveren. Je zal... En de wonderen stopten, omdat ze gewoon gezegend waren. Dus voorspoed is beter dan voorziening. Net zoals gezondheid beter is dan genezing. Het is prima om iedere keer van wonder naar wonder, maar ik heb liever gewoon gezegende gezondheid en bovennatuurlijke gezondheid. Amen. Dus het is helemaal niet erg als christenen hier zitten en je geloof gebruikt iedere keer voor een wonder. Maar als dat 20 jaar lang zo is, is er iets mis. Dan zit je al 20 jaar lang in de woestijn. Want in je beloofde land, gewoon wat jij doet, God geeft je kracht om vermogen te verwerven. Wat jij doet, genereert vermogen. Genereert inkomen. Genereert geld. Dat eventjes als introductie. Oké. Wie heeft hier al iets van opgestoken? Oké, gelukkig. Nou, als het gaat om de Bijbelse basis voor voorspoed. In Genesis hoofdstuk 1 zie je meteen dat God is een God van voorziening en voorspoed. Het allereerste wat God doet, is de mens zegenen. God zegene de mens. Weet je, God zei, be blessed. Weet je, dat, ik vind dat zo fascinerend. Moet je voorstellen dat Adam en Eva, of Adam in dit geval, het eerste wat hij hoorde was niet, welkom op aarde. Was, be blessed. Wees gezegend. Het eerste wat God zei, is wees gezegend. Word talrijk. Vermenigvuldig je. Heb heerschappij. Het enige wat God doet, is voorspoed in hem spreken. Wees gezegend. Word talrijk. Word groot. Heb heerschappij. Dat is voorspoed, amen. Dat is gewoon bekrachtiging. En daarom zeg ik al, de zegen van God, en diezelfde zegen is op jou, door Abraham en door Christus. De zegen van God is Gods bekrachtiging om voorspoedig te zijn. De zegen van God is Gods bekrachtiging om voorspoedig te zijn. Ik vergelijk dat met als je een bal onder water duwt in het zwembad en je laat hem los. Boom, dat ding schiet omhoog. Dat is wat de zegen van God doet. Daarom zegt Deuteronomium 28, onder de zegen zal je uitsluitend omhoog gaan en nooit omlaag. Dus je ziet iedereen in de Bijbel die God zegende, waar mensen ze ook stopten, door de zegen van God kwamen ze altijd omhoog. En dat zal jouw verhaal zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. Net zoals een Abraham. Weet je wel, Lot koos het beste stuk land. Boom, hij groeit op en hij wordt groter. Isaac, Jacob, wanneer ze proberen te misleiden, tegen te werken, hongersnood, alle negatieve omstandigheden. Boom, ze floreren. Ze worden honderdvoudig gezegend. Ze worden groter dan de Filistijnen. Laban, die je 10 keer bedriegt. Boom, door de zegen stijg je erop onderuit. Jozef in het huis van Potifar. Weet je, boom, een hoofdstuk later is hij onderkoning. Dat is de zegen van God. Zelfs op de Israëlieten. In Egypte. De farao zei, wacht, we gaan het moeilijker maken. We gaan dit weghalen, we gaan dat weghalen. En het werd talrijker en talrijker. Hoe meer het volk van God onderdrukt wordt, hoe meer je gezegend wordt in de naam van de Heer Jezus Christus. Daarom ben ik niet bang voor een crisis, want iedere crisis, boom, schieten we omhoog. We zijn nog nooit zo gezegend geweest als in de coronacrisis. In het natuurlijke hadden we failliet moeten gaan. Want waar komen we vaak voor de bediening inkomsten vandaan? Of spreekbeurten, dat soort dingen. Alle spreekbeurten werden afgezegd. God gaf ons een andere strategie met gratis boeken, dat soort dingen. Boom, we schoten omhoog. Elke keer. Daarom laat die financiële crisis maar komen. Want we zijn gezegend in de naam van de Heer Jezus Christus. Wanneer de heidenen eraan gaan, bloeien de kinderen van God op in Jezus naam. Amen. Halleluja. En je leeft niet onder het wereldse Babylonische systeem. Net zoals, halleluja, I'm preaching myself happy tonight. Woehoe! Net zoals de Egyptenaren, die hadden allemaal ellende, maar de Israëlieten leven in Gozen. En Gozen was vrij van de plaag, halleluja. Amen, dat is lekker. Dat is de zegen van God en die is ook op jou. Amen. Genesis 2 vers 11. Deze tekst heb je misschien nog nooit gelezen. Je hebt hem waarschijnlijk wel gelezen, want iedereen is wel eens een keer van Genesis naar Openbaring gegaan. Maar Genesis 2 vers 11, daar staat dit. De naam van de eerste rivier is Pison. Die is het rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van het land is goed. Ook is er balsemars, edelsteen en onyx. Nou, ten eerste, als God niet wilde dat de mens goud had, had hij het niet gemaakt. Ten tweede, als het fout was, had hij niet gezegd waar het lag. En ten derde, als het fout was, had hij niet gezegd dat het goed was. Amen. Dus God zegt, ik heb goud gemaakt. Daar ligt het. En het is goed. Amen. Dat is gewoon, dat je ziet de voorspoed, de zegen van God. Nou, Genesis hoofdstuk 12 mag je even opzoeken. Dit is de zegen van Abraham. En die is ook op jouw leven. En daarom, weet je, ik wil iedereen uitnodigen, uitdagen. Lees het leven van Abraham. Het zijn niet heel veel hoofdstukken. 28 denk ik of zo. Nee, minder nog. Nou, misschien, zoiets. En iedere zegen die je ziet in het leven van Abraham is ook een zegen op jouw leven. Want je hebt dezelfde zegen. Als Abraham zijn vijanden verslaat, schrijf je op in de Bijbel. Dit is ook mijn zegen. Man, een van de zegeningen van Abraham. Zijn vrouw was zo knap toen ze 90 was, wilde nog een koning met haar er vandoor. Ik zie sommige mannen heel hard in geloof staan. Nu denk ik. Genesis 12 vers 1. De Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen en je naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloeken, zal ik vervloeken. En in jou, in u, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Halleluja. Nou, wat zegt God hier? Ik ga je een groot volk maken. God belooft hem een groot nageslacht. Uiteindelijk zijn wij ook in Christus het nageslacht van Abraham. God zei, ik ga je zegenen. Ik ga je voorspoedig en talrijk maken. Als je Genesis hoofdstuk 13, het hoofdstuk daarna leest, dan staat er al meteen in vers 2, Genesis 13 vers 2, en Abraham was zeer rijk aan vee, zilver en aan goud. Sommigen zeggen, de zegen van Abraham is alleen geestelijk. Abraham had geen geestelijke schapen en geestelijk goud. Het waren fysieke schapen en fysiek goud. Dus de zegen, het volgende hoofdstuk, hij is zeer rijk. Dan zegt God, ik zal je naam groot maken. Hoeveel weten, het draait niet om ons. Het draait om Jezus. Nou, God zegt tegen Abraham, ik ga jouw naam groot maken. Waarom doet God dat? Even de context. In Genesis hoofdstuk 10 wilden ze de toren van Babel bouwen. En zeiden de mensen, wij gaan onze naam groot maken. En God breekt het af. Maar nu zegt God tegen Abraham, ik ga jouw naam groot maken. Waarom? Opdat de zegen en de goedheid van God van je leven afgezien wordt. Dat is onderdeel van de zegen, ook uit Deuteronomium 28. Waar God zegt, alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heer over je uitgeroepen is. Niet omdat je ziek, arm en ellendig en emotioneel kapot bent. Maar omdat je gewoon gigantisch gezegend bent, amen. Dat je bovennatuurlijke vreugde hebt. Omdat je bovennatuurlijke voorziening hebt. Omdat je al die dingen hebt die zij niet hebben. Amen. Daarom is dit ook even weer een zijspoortje, maar dat maakt niet uit. Dat is ook een ziekte gewoon in bedieningen en bij voorgangers. Heel veel bedieningen en voorgangers die in totale armoede leven. En hun kinderen willen niks met God te maken hebben. Nee, lekker, papa dient God. We konden nooit op vakantie, konden nooit het eten. De auto ging altijd kapot en we hadden nooit iets. Nee, lekker, papa dient God. Echt zo. Je wil niet weten hoeveel kinderen er zijn die er niks mee te maken willen hebben. Terwijl als jouw vader God dient, dient hij de beste werkgever die er is. En Psalm 37 zegt, God vindt vreugde in de voorspoed van zijn dienstknechten. Het is geen getuigenis als je ziek, arm en misselijkmakend bent. Ja, want ik dien God. Dan wil niemand iets met die God voor jou te maken hebben. Maar als mensen de zegen van God op je zien. Psalm 35, dankjewel. Als mensen de zegen, en dat geldt niet alleen voor predikers, dat geldt voor iedereen. Dat mensen zeggen, man, hoe kom je zo gezegend? Dat is God. Dat is de gunst van God. Dat is de zegen van God. Hoe kan het dat jullie geen zorgen maken over de stroomrekening? Dat is de zegen van God. Man, ik vertrouw liever op God dan op Mark Rutte. Amen. The mark of the beast. Oké, ander onderwerp. Ik maakte ooit een grap en mensen dachten dat ik serieus was. Dus ineens zag ik overal op Facebook mensen dat quoten, maar het was gewoon een grap. En Bill Gates. Well, the gates of hell shall not prevail against us. Amen. Oké. Alle volken van de aarde zullen zien. Je zal tot een zegen zijn. Dus Gods doel van voorspoed is altijd dat je een zegen bent. Daarom is de voorspoedboodschap allesbehalve egoïstisch. Waarom? God wil zijn zegen uitgieten, maar niet naar een stilstaande poel, maar naar kanalen waar het doorheen stroomt. Dus je bent gezegend om een zegen te zijn. Dat als er iemand voor je staat bij de kassa en je ziet dat hij zijn boodschappen niet kan betalen, dan gaat hij niet teruglopen om iets terug te leggen. Zeg je, weet je wat, ik betaal het. Je bent gezegend om een zegen te zijn. Amen. Gezegend om een zegen te zijn. Dus de voorspoedboodschap is alles behalve egoïstisch. Weet je, mensen bekritiseren ons en ik vind het prima. Ik vind het een compliment. Ja, dat is een voorspoedbediening. Er zijn verschillende bedieningen die het in de coronatijd lastig hadden. Die gewoon eigenlijk failliet gaan. Er was er eentje, ik ga geen naam noemen. Die zou privé 10.000 euro's in de schuld komen. In verband met een huis wat hij gekocht had. Waar hij raakte zijn salaris kwijt. Omdat de bediening liep terug en al die dingen meer. En die zou privé. Ik hoorde het. En ik werd bewogen in mijn geest. En God zei dat we moesten helpen. Heel de corona en nog in dienst genomen. Zijn salaris doorbetaald. Waardoor die privé niet in de schulden is gekomen. Zijn bediening gefloreerd is. Er honderden en honderden zielen gewonnen worden over heel de wereld. We kunnen dat niet doen als bediening als we arm zijn. Weet je, zo iemand heeft er meer aan. Dat je zegt, weet je wat, God sprak tot me. We gaan je helpen. Wij betalen je salaris. Je kinderen zullen geen honger hebben. Je vrouw zal geen honger hebben. Je zou gewoon kunnen blijven wonen. Ga heen, doe het werk wat God op je hart heeft gelegd. Daar heeft iemand meer aan dan, broeder, we bidden voor je.
4: Juist.
1: Man, die heeft geen gebed nodig. Hij heeft flappen nodig. Amen. Dus liever een voorspoedbediening. Dat we mensen echt kunnen helpen die nood hebben. Soms horen we, en we gaan nooit in op verzoeken van mensen die vragen. Maar als we iets horen en God legt op ons hart, weet je wel. Man, we helpen. We kopen auto's voor voorgangers die niet meer naar spreekbeurten kunnen rijden. We nemen mensen in dienst die het niet kunnen betalen. We willen gewoon een zegen zijn. Opdat het koninkrijk van God gebouwd wordt. Amen. Halleluja. Maar dat kan alleen als je voorspoedig bent. Dat kan niet als je arm bent. Dan kan je geen zegen zijn. En God zegt, ik zal mensen zegenen die jou ook zegenen. En ik zal mensen vervloeken die jou vervloeken. Mensen die jou tegenwerken, zal ik tegenwerken. Deze is ook interessant. Ik zal mensen zegenen die jou zegenen. Er zit een ander principe in. Ik ben toch een beetje aan het uitwijken, dus dat is prima. Wanneer ik geef, zoek ik altijd iets waar de zegen van God op ligt. Want God zegt, ik zal zegenen wie jou zegenen. Dus je zoekt iets waar de zegen op ligt en dat begin je te zegenen. Nederlanders geven heel graag aan zielig. Mensen die zielig zijn. Mensen die zielig zijn. Maar goede grond is iets wat gezegend is. Amen. Dus iets waar de zegen van God op rust. Weet je, soms ook mensen zeggen, ja, als ik stop met geven in onze kerk, is het ding dood. Laat het ding doodgaan. Als het echt alleen van jou afhankelijk is, en Jezus Christus is er zelf ook al niet meer, wat doe je er dan nog? Ja, ik meen het, sommigen houden iets in stand waar God helemaal niet meer in zit. Ander onderwerp ook, maakt niet uit. In jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden, zei God tegen Abraham. Dan gaan ze mee naar Galaten hoofdstuk 3. Dus God zal tegen jou, tegen Abraham, in jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, in Galaten hoofdstuk 3 leert Paulus ons, en daarom is dit ook zo'n tekst die je gewoon in je geest moet planten, uit je hoofd moet kennen. Dit is zo interessant. Vers 7. Er zijn ook andere hele mooie vertalingen. Ik heb even de HSV, maar deze kan je echt in heel veel mooie vertalingen bestuderen. Galaten 3 vers 7. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Jij bent uit het geloof. Jij bent kind van Abraham. Jij zit in de lijn van Abraham. Zeg eens, ik zit in de lijn van Abraham. Vers 8. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham al het evangelie. Dubbele punt. In u zullen alle volken gezegend worden. Mag ik iets schokkends zeggen? Maakt niet uit, ik doe het toch, want niemand zegt iets. Het evangelie is niet je zonde worden vergeven. Volgens deze tekst. Het evangelie is in u zullen al de volken gezegend worden. Vergeving van zonde is een middel, geen doel op zich. Wat raakte Adam en Eva kwijt? De zegen. Ze misten de zegen, wat alles omvatte, hun relatie met God, hun voorspoed, hun gezondheid. Ze leefden onder de zegen. Door ongehoorzaamheid en rebellie kwamen ze onder de vloek. Maar het doel van God was niet, nou, we gaan alleen je zonde terugvergeven. We plaatsen je weer terug onder de zegen. Daarom staat er, in u zullen al de volken gezegend worden. En dan staat er daarvoor, dat was het evangelie. Dan vers 9. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Een andere vertaling zegt, de NLT, so all who put their faith in Christ share the same blessing Abraham received. Allen die uit het geloof in Christus zijn, delen dezelfde zegen die Abraham had. Dus de zegen van Abraham is op jou. Vers 10. Want allen die uit werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Ga ik even weer een uitstapje maken. In het Oude Testament, God beloofde de zegen en de vloek. En daar staat er, kies dan heden wie gij dienen zult. De zegen was altijd gekoppeld aan gehoorzaamheid. Je moest exact doen wat God zei. Je moest exact de wet gehoorzamen. De MBV 21 zegt, ik zet vandaag de keuze voor je tussen voorspoed en tegenstand. Tussen voorspoed en tegenstand. Nou, we kennen het verhaal. Het volk van God was niet gehoorzaam, dus ze kwamen onder de vloek. Waardoor ze in ballingschap kwamen en al die dingen meer. Was dat de wil van God? Nee, was hun eigen keus. Hoe kwam dat? Door ongehoorzaamheid. De mens heeft gewoon een probleem met zonde en ongehoorzaamheid. Maar raad eens, God heeft dat opgelost door Christus. Daarom staat er dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt. Voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit het geloof, vers 12, maar de mensen die deze dingen doet, zal erdoor leven.
0: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
11: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
12: overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk. En vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
14: Holy, holy, holy,
15: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor je geest. We praten deze week over toename in financiële capaciteit. In onze algehele onderwerp genaamd bouwen van capaciteit, oké? Okay? We praten over toename in financiële capaciteit. En ik zei dat vele van Gods kinderen leven in onwetendheid aangaande Gods droom over hun financiën voor hun. En de tiende en de offer is Gods gegeven manier aan zijn kinderen voor toename in financiële capaciteit. En toename in financiële capaciteit natuurlijk vergt om een nieuwe manier van denken aangaande jouw financiën. En Hosea 4 vers 6 zegt: mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En Maleachi 3 hadden wij gelezen vanaf vers 10 zegt: ik breng al de tiende naar de voorraadshuis zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch, Heer, eens zegt de Heer van de legermacht, of ik niet de venster van de hemel voor u zal openen en een zegen over u zal uitgieten, zodat er geen scheuren genoeg zullen zijn. Nou, de Bijbel is heel duidelijk dat Jezus Christus is hetzelfde gisteren, vandaag

18. Dan zien wij de principe van de tiende. Dus, en dit was ver voordat de wet was gegeven aan Mozes. De wet was pas ongeveer, vanaf Abraham tot Mozes, was ongeveer 450 jaar. Tot Sinai eigenlijk. De wet was pas na 450 jaar gegeven aan Mozes, oké? Nou, Genesis 14 vanaf vers 18 zegt het volgende. Het zegt, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. En hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloof zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Dus Abraham gaf hem van alles een tiende deel. En de koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar hou de bezittingen voor jezelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, God, de Allerhoogste, de hemel en aarde bezit, dat ik niks van draad tot schoorriem toe, ja, niks van alles wat van u is, zou nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan, alleen wat de knechten gegeten hebben en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Anna, Eskol en Mamre, laten die hun deel nemen. Nou, dit is heel bijzonder, oké? Okay? Abraham gaf aan een onbekende persoon, Melchizedek, gaf hij, eigenlijk niet een onbekende, een mysterieuze persoon, oké? Okay? Gaf hij een tiende van alles wat hij bezat. Nou, Melchizedek is een bijzondere beeld van Christus. Nou, we gaan lezen later in het boek van Hebreeën dat eigenlijk Melchizedek is het beeld van Christus, oké? Okay? Nou, dus Abraham gaf hem de tiende. Nou, dit was ver voordat de wet aan Mozes werd gegeven. Dit was ongeveer 400 tot 500 jaar voordat Mozes de wet ontving van God, oké? Okay? Abraham gaf de tiende. Dus de principe van de tiende zien wij eigenlijk hier al. Sommige mensen gaan eigenlijk nog verder terug om te zeggen dat de principe van de tiende kunnen wij al zien met Adam. Je denkt, huh? De principe van de tiende kunnen wij al zien met Adam. God maakte Adam en Eva en zette ze in het hoofd. En God zei tegen Adam en Eva, jullie kunnen alles eten. Tegen Adam zei het eigenlijk. Jullie kunnen alles eten, maar niet van de boom van kennis en goed en kwaad. Dat is mijn deel. Dat is het principe van de tiende al. God heeft een deel. Man. Mensen die argumenteren van de tiende is niet van God, is niet van het Nieuwe Testament. You're eating God's part. God zei tegen Adam, eet niet alleen die vrucht, dit is mijn deel. De tiende is, dat is de deel die God toebehoort. Adam at het. En zo was hij, waar we eigenlijk, we zijn nu hier waar we nu zijn vandaag de dag. Door de zonde van Adam, oké? Okay? Maar dankzij God hebben wij Jezus ontvangen. Jezus kwam en hij heeft alles teniet gedaan om ons weer een nieuwe leven te kunnen geven. Maar de effecten van Adams zonde zien wij nog steeds vandaag de dag. We kunnen zover als teruggaan naar het begin. Dat de principe van het tiende, het deel dat God toebehoort, was de verboden vrucht dat Adam had gegeten. Dat boom was gewoon goed, maar het was nog niet de tijd voor Adam om ervan te eten. Dat was Gods deel. Abraham gaf een tiende ver voordat de wet kwam. Ver voordat er iets was die een wet was. Nou, de tiende is ook gegeven door Jacob in Bethel. Jacob beloofde God om tiende te geven aan hem. Eigenlijk als we zien wat Jacob deed in Genesis 28. Laten we even lezen, Genesis 28, vers 20. Dan gaan we iets zien waarom Isaac eigenlijk... Isaac was niet voorspoedig gebleven. Nee, ik ga je uitleggen wat ik bedoel, oké? Okay? Nou, Jacob, Genesis 28, vers 20. Het zegt, Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zou zijn en mij zou beschermen op deze weg waar ik op ga en mijn brood zou geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik in vrede in het huis van mijn vader zou terugkeren, dan zou de Heer mij tot een God zijn. Deze steen dat ik als gedenksteen overeind gezet heb, zou een huis van God zijn. En van alles wat u mij gegeven zult, zal ik u het tiende deel geven. Jacob beloofde God om een tiende deel te geven. Waar heeft hij dat van geleerd? Van zijn opa, Abraham. Want we zagen Isaac geen tiende geven. Man, we zagen Isaac geen tiende geven. En je zag dat, hoewel Abraham voorspoedig was,
Abraham was zeer voorspoedig

0: Want hij zei tegen de koning van Sodom van, hey, ik zweer bij God in Genesis 14, vers 22. Ik zweer bij God, de Alleroogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is zou nemen. Zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. En dit was nadat hij de tiende had gegeven en Melchizedek, de hoge priester, had hem gezegend. Hij zegt, koning, ik ga niks van je nemen. Koning van Sodom, ik ga niks van je nemen. Anders ga jij zeggen, u hebt mij rijk gemaakt. Nee, de Heer heeft mij al rijk gemaakt. Omdat ik mijn tiende heb gegeven en ik mijn tiende zal blijven geven aan hem. Een tiende, de tiende is een verbonds financiële relatie die je met God aangaat. Man, dit is zo diep. Ik kan je nog dieper op ingaan nu. Dit was al ver voordat de wet was gegeven. Meer dan 400 tot 500 jaar voordat Mozes de wet ontving over de tiende van de priesterschap naar de orde van Aaron. Okay? Want de priester aan wie Abraham nu een tiende gaf, was niet een priester naar de orde van Aaron. Het is een priester genaamd Melchizedek. Dus Jacob beloofde ook God tiende. En we zagen in Jacobs leven, nadat hij terug, zelfs toen hij bij zijn oom Laban was, was hij voorspoedig. En nadat hij terug was gekomen, was hij zeer voorspoedig. Terwijl Isaac op een gegeven moment was er armoede in het land. En Isaac moest wegrennen, wegvluchten. Hoe komt dat? Hoe kan dat komen? Omdat Abraham had alle erfenis aan Isaac overgegeven. Hoe kan het zijn in één keer, er was hongersnood. En in één keer, Isaac wilde wegvluchten ook. En God zei niet doen, zij. En Isaac zeide, Isaac was niet een consistent tiendegever. Maar zijn zoon dan, Jacob, die van zijn opa had geleerd, die was voorspoedig gebleven. Zie je dat? Die was voorspoedig gebleven. En hij werd zelfs Israël. Waar kunnen wij dan de tiende vinden in het Nieuwe Testament? De Bijbel zegt dat Abraham gaf een tiende aan Melchizedek, de hoge priester. En dat was de hoge priester ver voordat Aaron, de lijn van Aaron, de Aaron eigenlijk, als hoge priester was gekomen. Nou, in het boek van Hebreeën, laten we samen lezen. In het boek van Hebreeën 7. Jezus is nu onze hoge priester. En Jezus is niet een hoge priester naar de lijn van Aaron. Nee, hij is niet een hoge priester naar de lijn van Aaron. Hij is een hoge priester naar de lijn van Melchizedek. Hebreeën 7 vanaf vers 1. Het zegt, deze Melchizedek was namelijk koning van Salem. Een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In het eerste plaats was hij, aldus de vertaling van zijn naam, koning van gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem. Dat is koning van de vrede. Nou, wie is koning van gerechtigheid? En wie is koning van de vrede? Dat laat ik bij. Dat kan alleen God zijn, oké? Okay? Maar dat laat ik even bij. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Geen begin, geen einde. Wie heeft geen begin en geen einde? Oké. Okay. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Nou, laten we gaan naar vers 15. En dit wordt nog veel duidelijker als er na de evenbeeld van Melchizedek een ander priester opstaat. Dat niet geworden is op grond van een wettelijke voorgeschreven afstammelingen, maar uit kracht van onvergankelijke leven. Hij getuigt immers, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. U bent een priester, dus ik dacht van Jezus, oké? Okay? U bent een priester in eeuwigheid, naar de ordening, naar de rang, naar de stam van Melchizedek. Dus Jezus is geen priester geworden naar de ordening van Aaron. Nee, hij is een priester geworden naar de ordening van Melchizedek. Nou, wat betekent dat? Nou, de bloedlijn van Aaron was gestopt. Dat is dat niet meer de, de bloedlijn, de priestelijke stam, naar het orde van Aaron. Het was gestopt toen de tempel was verwoest. Oké? Okay? Dat was voordat Jezus was geboren. 400 jaar voordat Jezus was geboren. Daarna was het weer herbouwd, maar toen in de Romeinse tijd, 70 AD, was het weer verwoest helemaal. Oké? Okay? Toen stopte de priestelijke orde van Aaron, de Levitische priestelijke orde. Oké? Okay? Nou, nu zegt de Bijbel, Jezus is een priester naar de orde van Melchizedek. En de priester Melchizedek ontving een tiende. Nou, dat zegt mij iets, dat Jezus vandaag de dag nog steeds zijn tiende ontvangt. Hij ontvangt nog steeds de tiende, want hij is de hoge priester. De priester in het Levitische stam, dat was naar de orde van Aaron. Oké? Okay? Dat stopte toen de tempel was verwoest, de tweede keer. Dat tempel was al verwoest, als je kijkt naar de geschiedenis, ongeveer 70 AD. Toen was de tempel verwoest, oké? Okay? Nu is Jezus naar de orde van Melchizedek. Dus als Melchizedek de tiende ontving, dat betekent dat Jezus nog steeds tiende ontvangt. Dat betekent dat Melchizedek dus nog steeds zijn tiende ontvangt. Tot vandaag de dag. Naar de orde van Melchizedek. Naar de orde van Melchizedek. Dus Jezus ontvangt zijn tiende nog steeds in het Nieuwe Testament. Want hij is onze priester in het Nieuwe Testament. En dus de principe van de tiende, die blijft, die staat. Oké? Nou, ik zeg niet dat je moet geven, als je niet moet geven, is aan jouzelf. Maar ik moet het woord van God uitleggen aan jou. Oké? En ik geloof dat de tiende nog steeds vandaag de dag daar is. En de tiende is nog steeds Gods gegeven manier voor zijn kinderen. Het heeft heel veel voordelen. Wat zijn de resultaten van de tiende? Heel simpel. Wat zijn de resultaten van de tiende? Daar kunnen we morgen misschien over hebben. De resultaten van de tiende. Ik heb nooit iemand gezien die tiende gaf. En die zei van, ja, waarom moet ik weer tiende geven? De tiende is niet van God, bla bla bla. De mensen die klagen zijn de mensen die niet geven. Want als je die tiende trouw bent in je tiende geven, je hebt het resultaat al ervaren in je leven. Je hebt zeker en vast de resultaten al ervaren in je leven. En je hebt gezien dat het werkt. Dat het werkt, het werkt, het werkt, het werkt, het werkt. Halleluja. Halleluja. Dus het tiende is Gods manier die gegeven is aan ons om financieel toe te nemen. Financiële capaciteit. Het bouwen van je financiële capaciteit. Nou, mijn tijd is alweer bijna om vandaag. En ik ga je afsluiten. Morgen gaan we door met toenamen in financiële capaciteit. Voor nu wil ik zeggen God zegen. En tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Een herder gaat pas slapen als hij weet dat al zijn schapen en lammeren veilig zijn. Het kan gebeuren dat een herder er 's avonds achterkomt dat er toch een schaap van de kudde zoek geraakt. De herder weet dat een afgedwaald schaap blijft ronddolen totdat het uitgeput raakt en dan ergens gaat liggen. Al heeft hij een lange dag achter de rug en wordt het al donker, de herder zal geen rust hebben voordat hij het schaap heeft gevonden. In de gelijkenis zegt Jezus dat de goede herder net zo lang blijft zoeken totdat hij het verloren schaap gevonden heeft. De goede herder geeft nooit op. Als hij het vindt, legt hij het vol vreugde op zijn schouders om het naar de kudde terug te brengen. Daarom zingt David in Psalm 23, vers 6. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Psalm 23, vers 6. In het Hebreeuws zegt David dat tof en gezet hem zullen volgen. Letterlijk staat er dat Gods goedheid en genade ons zullen achtervolgen. God achtervolgt ons en zit ons met zijn goedheid en genade op de hielen. Met onverstoorbare tred en vastberaden snelheid jaagt hij jou na. En weet hij je te vinden, waar je ook bent, zo is God. Maar hij jaagt je niet op, hij jaagt je na. God probeert op elke mogelijke manier onze aandacht te trekken. Zijn voetafdrukken zijn overal te vinden, als je ze maar wilt zien. Wie in een heldere nacht omhoog kijkt, zal de majesteit en kracht van de oneindige schepper zien, die ons najaagt tot aan het einde van de wereld. God is altijd op zoek naar jou. Of je wil of niet, hij kan niet anders. Zijn ogen gaan over heel de aarde om jou te kunnen bijstaan. Zijn liefde volgt je en trekt je naar hem toe. Je zit immers aan hem vast met een koord van liefde. De koninklijke les van Psalm 23 is dat God het niet kan laten om ons eeuwige leven lang te achtervolgen met zijn goedheid en genade. Zijn goedheid en genade zijn onontkoombaar. Je hebt deel gekregen aan het leven van de goede herder zelf. Gelukkig ben je als de Heer je herder is.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: God Radio. Je bent niet alleen.
5: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat, ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen, wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik bracht die brief bij de Heer en hij gaf me wijsheid. Toen schreef ik aan mijn blad dat ik iedere 3 maanden in Duitsland aan mijn vrienden stuur. Hallo vrienden. En dus schreef ik over deze brief. En ik vroeg of er iemand was, of misschien meerdere, die wilde corresponderen met de gevangenen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me, ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me, Mijn leven was één ruïne. Maar nu heb ik den Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens, hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, doordat hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moeders ziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Florissen. En het onderwerp van deze dag is de beste gaven voor jou.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Als we dus eenmaal die plaats hebben, waar we gisteren over hadden, gevonden die ons in het lichaam is toegewezen, en daar kunnen functioneren met de aan ons toegemeten mate van geloof, dan zijn we klaar voor de volgende fase van Gods voorziening. En dat zijn de gaven, in het Grieks de charismata. Romeinen 12, vers 6 tot 8 beschrijft deze als volgt. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Dit is nog lang geen complete lijst van alle mogelijke gaven. Maar het is om een idee te geven van de grote verscheidenheid in genadegaven die er bestaan. Hier wordt overigens een belangrijk principe vastgesteld. Plaats en functie binnen het lichaam zijn belangrijker dan gaven. Veel christenen richten zich voornamelijk op gaven en bedieningen. Zij richten hun denken op bepaalde gaven of bedieningen die ze soms zelf hebben uitgekozen, vooral neigend naar het spectaculaire, zoals de krachtgaven van genezing of wonderen of de bedieningsgaven van apostel of evangelist. Het is waar dat Paulus ons in 1 Korintiërs 12 vers 31 zegt: streef dus naar de beste of de hoogste genadegave. Maar het is veelbetekenend dat hij ons niet vertelt wat die beste gaven dan wel zijn. Er is geen absolute maatstaf. De waarde van gaven hangt af van onze plaats in het lichaam. De gaven die mij in staat stellen om de functie die God mij gegeven heeft om optimaal te vervullen, dat zijn voor mij de beste gaven. Christenen die te veel bezig zijn met opwindende of spectaculaire gaven hebben geen acht geslagen op Paulus' aansporing tot bescheidenheid. Onze eerste verantwoordelijkheid is niet om te besluiten welke gaven we zouden willen bezitten, maar om onze plaats te vinden in het lichaam van Christus. Deze plaats zal vervolgens bepalend zijn voor de soort gaven die wij nodig hebben om doeltreffend en efficiënt te zijn voor de bouw van Gods Koninkrijk. De ervaring leert dat als eenmaal de kwestie van plaats en functie is vastgesteld, de vereiste gaven bijna spontaan en zonder al te veel moeite beginnen te functioneren.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
6: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Heer, wilt u mij doen functioneren in de plaats en functie in uw lichaam die u voor mij bedacht heeft? Help mij ook om uit te stappen in het geloof dat ik daarvoor nodig heb. Dank u wel dat ik daarvoor precies voldoende geloof van u ontvang. Amen.
7: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
7: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
7: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
7: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
7: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
7: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
7: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
7: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
7: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
7: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
7: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
7: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
7: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
7: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
7: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
7: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
7: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
7: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
7: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
7: In de naam van Jezus.
2: Amen.
7: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
6: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
11: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
14: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
15: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Tot voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
6: The Weekend Show.
7: The Weekend Show.
8: Guard Radio. Het geluid van hoop.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen,

hormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt. Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9 uur naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering. Een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
3: The Weekend Show. The Weekend Show.
0: Dit is Guard Radio.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What are they doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel.

0: voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
0: In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. As long as I'm breathing.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
8: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
3: The Weekend Show.
4: The Weekend Show.
5: Guard Radio. Je bent niet alleen.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Hasseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Counting down.
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
7: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
4: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw.
1: Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In zijn eerste brief roept Petrus ons op om waakzaam te zijn. Hij schrijft: wees nuchter en waakzaam, want je tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op bezoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus 5, vers 8. Toen de conferentie in Namibië erop zat, zijn Aukje en ik op safari geweest. Een unieke ervaring. Tijdens een rit door het prachtige landschap van het natuurreservaat zagen we 3 jonge leeuwen op nog geen 5 meter afstand. De safariwagen had geen ramen. En Aukje zat voorin naast de chauffeur, oog in oog met deze prachtige beesten. En ik zag hoe ze steeds dichter tegen hem aankroop en vroeg: is dit gevaarlijk? De man glimlachte vriendelijk en schudde zijn hoofd. Maar Aukje vertrouwde het niet en maakte zich zo klein mogelijk in die grote safariwagen. Ze heeft onze safari niet echt als een pleziertocht beleefd. Pas later hoorden we dat leeuwen de mensen in de jeep niet loszien van de safariwagen. Ze zien de safariwagen en de inzittenden als één geheel. En omdat de jeep veel groter is dan het dier zelf, zal hij de safariwagen niet aanvallen. Maar wee degene die zijn hand uitsteekt, of mogelijk zelfs uit de safariwagen stapt. Op dat moment is hij een prooi voor de wilde dieren. Als we dit tijdens de safari geweten hadden, had Aukje er misschien meer van genoten. Petrus schrijft in het vers van vandaag dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw en dat hij op zoek is naar wie hij zou kunnen verslinden. Door het wonder van het kruis heeft Jezus echter een plekje in zijn safariwagen voor jou. Zolang jij in Christus blijft, ben je helemaal veilig. Want ook de boze ziet jou nooit meer los van Christus. Daarom zegt Jezus in Johannes 15, vers 4... blijf in mij. In eenheid met Jezus heeft de boze geen vat op jou.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

Ik herinner me een ervaring in Afrika. Het was een soort vakantie geweest van een jaar. Een sabbatjaar noemden we het. In Luesa, in een huis waar zendelingen en anderen konden uitrusten, had ik heerlijk gewoond. Een prachtige tropische tuin. Uitzicht op het Victoriameer, verrukkelijk klimaat. Wel tropisch, maar omdat het wat hoog lag, niet te warm. En waar ik heel erg genoot van de rust. En het slapen elke nacht in hetzelfde bed. Ik had de 20 jaar daarvoor zeker in meer dan 1000 verschillende bedden geslapen. Ik kon gelukkig wel werken. Meetings in kerken, universiteiten, clubs en gevangenissen. Maar nooit meer dan 3 of 4 per week. Maar nu was het door de dokter voorgeschreven jaar rust voorbij. 1 november kon ik verder gaan. Connie, mijn medewerkster toen, en ik legden op het bed alle uitnodigingen en een kaart van de wereld en vroegen toen om leiding hoe het komende programma voor te bereiden. We hadden ons zo aangewend niet eerst plannen te maken en dan als het ware Gods handtekening te vragen. Nee, we wachten op leiding van de Heer om onze handtekening daaronder te schrijven. Het werd een mooi programma. 4 maanden verder Afrika in. 2 maanden Oost-Europa. 3 maanden Amerika. Maar ik voelde me niet gelukkig. Was het nou echt nodig om weer te gaan reizen? Ik besprak het met de Heer. Dat is altijd zo goed als je hart niet helemaal gelukkig is met zijn leiding. Ik wil doen wat u wilt, Heer. Ik wil werken waar u me ook leidt. Maar hier in Luesa zijn rondom kerken, clubs en gevangenissen massa's mogelijkheden. Ik kreeg er zo'n blij gevoel door. Natuurlijk was dat goed in Gods ogen. Niet meer reizen en elke nacht hetzelfde bed om in te slapen. U hebt bezoek, riep Connie, een broeder uit Rwanda. Een negerdominee kwam naar me toe. We zijn zo blij dat u naar Rwanda komt, zei hij. 5 jaar geleden bent u ook bij ons geweest. U vertelde toen hoe de Heer Jezus u nooit in de steek had gelaten. Ook toen u in de gevangenis was. Uw verhalen waren mooi, maar het zei ons niet zoveel. Wij waren nooit in een gevangenis geweest. Maar er kwam oorlog een paar jaar geleden. Velen, ook ik, zijn in de gevangenis geweest. En wat hebben de verhalen van uw ervaringen ons geholpen? Daarom zijn we zo blij dat u weer komt. Dat was nou juist wat ik niet wilde. Om het gesprek wat af te leiden begon ik met vragen. Wat voor soort kerk heeft u? Welke boodschap vindt u voor uw mensen nodig? Zonder een moment te aarzelen sloeg de dominee zijn Bijbel open en las Openbaringen 2. Schrijf aan een engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding. En u hebt verdragen om mijn naams wil en ge zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u. En doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Dat was de boodschap voor Efeze en voor Rwanda, zei hij. En voor Corrie ten Boom was mijn echo. Wat was ik veranderd? 20 jaar geleden kwam ik uit de gevangenis, zwak en ziek. Maar ik was geïnteresseerd in 2 belangrijke dingen. Ten eerste dat zielen gered moesten worden. En ik kon ze vertellen tot Jezus te komen. Dat hij aan het kruis alles volbracht had om hun te verlossen van zonde. En van de geweldige heerlijkheid om een kind van God te worden.

0: dag het geluid van hoop.
1: Dit is God Radio.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
12: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met Zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
6: The Weekendshow.
7: The Weekendshow.
8: Guard Radio. Je radio leeft weer.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.